0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen, maar zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal en lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En de KNVB heeft met respect gereageerd op het vertrek van Koeman als bondscoach. Volgens de directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft Koeman zich de afgelopen jaren volledig ingezet voor Oranje. De bond gaat nu op zoek naar een opvolger, zodat er in september een nieuwe bondscoach kan zijn voor de start van de Nations League. En Italië heeft voor 15 miljoen euro een eeuwenoude muurschildering gekocht uit een Etruskisch graf. De schilderingen zijn meer dan 2300 jaar oud en stammen van de Etrusken, het volk dat in Midden-Italië leefde voor de Romeinen. Volgens de Italiaanse overheid horen de kunstwerken bij het cultureel erfgoed van het land en moeten ze voor iedereen te zien zijn. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun baan, blijkt uit onderzoek van Motivaction. 1 op de 5 werkenden vreest dat ze binnen een jaar op zoek moeten naar ander werk. 2 jaar geleden was dat nog ongeveer de helft, schrijft de Telegraaf. Vooral mensen in de horeca of detailhandel zijn onzeker over hun baan. De familieleden van 5 Venezolaanse mannen hebben in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen president Maduro. Volgens hen is hij verantwoordelijk voor de dodelijke politieacties, waarbij tussen 2017 en 2020 meer dan 1000 mensen werden gedood. Maduro zit sinds begin dit jaar vast in een gevangenis in New York. De Amerikaanse bondscoach heeft zijn excuses aangeboden voor zijn felle reactie richting journalisten na de WK-wedstrijd tegen Turkije. De VS verloren met 3-2, maar werden wel groepswinnaar. De bondscoach ergerde zich eraan dat de vragen vooral over de nederlaag gingen. Achteraf zegt hij dat hij uit frustratie reageerde. En de bezoekers van DEFCON 1 die hun ticket via de officiële ticketshop hebben gekocht, krijgen een tegemoetkoming nadat het festival vorige week werd afgelast vanwege code rood. Ze kunnen hun geld terugkrijgen of kiezen voor een gratis ticket voor de volgende editie. Volgens de organisatie is dat bedoeld als een eerlijke oplossing voor alle gedupeerde bezoekers. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden en plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs. De WK-wedstrijd tussen gastland Mexico en Ecuador is door het noodweer later begonnen. Door hevige regen en onweer rond het stadion werd de aftrap een uur uitgesteld. Beide ploegen zijn inmiddels begonnen aan de 16e finale in Mexico-stad. De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman. Veel supporters noemen Arne Slot als mogelijke opvolger, omdat hij bekend staat om aanvallend voetbal. Maar ook namen als Peter Bos en zelfs Sarina Wiegman worden genoemd. Veel tijd heeft de KNVB niet. Oranje speelt in september alweer tegen Duitsland in de Nations League. De voormalige Israëlische legerleider IJzerkot wil de nieuwe premier van Israël worden. Hij heeft officieel zijn verkiezingscampagne gestart en neemt het bij de verkiezingen in oktober op tegen huidige premier Netanyahu. IJzerkot was eerder de hoogste militair van het Israëlische leger en is al langer kritisch op het beleid van Netanyahu. En het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima liggen tussen de 13 en 15 graden. En plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Afnoor de Meijs. Het Nederlands elftal is vanavond alweer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. Oranje landt rond 10:50 op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren in de 16e finale van het WK uitgeschakeld door Marokko. Steeds meer Nederlanders zijn onzeker over hun baan. Uit onderzoek van Motivation blijkt dat 1 op de 5 werkenden denkt binnen een jaar op zoek te moeten naar een andere baan. 2 jaar geleden gold dat nog voor de helft. Vooral in de horeca, detailhandel en klantenservice maken mensen zich zorgen. Bestellen bij webwinkels als Temu en Shein kan vanaf vandaag duurder uitvallen. De Europese Unie voert een nieuwe heffing in op pakketjes van buiten de EU, meldt het AD. Voor elk pakket betaal je minimaal 3 euro extra. De maatregel moet oneerlijke concurrentie tegengaan en ervoor zorgen dat de buitenlandse webshops zich beter aan de regels houden. En niet alleen op land, maar ook in zee sneuvelen hitterecords. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus is het zeewater wereldwijd warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat kan grote gevolgen hebben. Warme zeeën houden de lucht langer warm, kunnen stormen sterker maken en vergroten de kans op extreme regen. Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. En het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De politie heeft een tiener opgepakt die een terroristische aanslag zou hebben voorbereid, meldt Nieuwsuur. De verdachte handelde vanuit nihilistisch extremisme. Een vorm van extremisme waarbij het draait om het veroorzaken van geweld en chaos zonder een duidelijk politiek of religieus doel. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangekomen.

0: aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram, een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen. Maar hij zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Hij lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En het Nederlands elftal komt vanavond aan in Nederland na de uitschakeling op het WK. Ze landen rond 11 uur op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren verslagen door Marokko na strafschoppen. Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. Het wordt 22 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. 200% puur

0: op radionoordzee.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
1: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,49 euro.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.
1: Het is een nacht die je normaal...

0: voor al jouw WK-deals.
1: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
6: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlander.

0: Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
0: Bestel je obu op netlink.nl.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Veel mensen maken zich zorgen om hun baan. En als ze worden ontslagen zijn ze ook bang dat ze geen nieuw werk kunnen vinden, blijkt uit onderzoek. Volgens de Telegraaf speelt dat vooral bij mensen in de horeca of bij een klantenservice. Die angst is er totaal niet in de bouw, de techniek of de zorg. Daar is werk genoeg. Ronald Koeman trekt zijn conclusie na de afgang op het WK en stapt op. De droom om geschiedenis te schrijven is niet uitgekomen, schrijft hij op Insta. Oranje komt vanavond laat aan op Schiphol, dat is eerder dan verwacht. Niet alle spelers komen terug naar Nederland. Die in het buitenland wonen gaan direct door naar huis. Iets bestellen bij Temu of andere webshops buiten de EU wordt vandaag duurder, want er komt een Europese heffing. Die is minimaal 3 euro per pakje, maar kan oplopen als je meerdere spullen bestelt. De EU wil zo de stortvloed van onveilige producten zoals opladers afremmen en oneerlijke concurrentie tegengaan. En gastland Mexico is een ronde verder op het WK. Ecuador werd met 2-0 verslagen zojuist. Frankrijk is ook door na een makkelijke 3-0 overwinning op Zweden met 2 doelpunten van Mbappé. Hij zit Lionel Messi op de hielen voor WK-topscorer aller tijden. Het scheelt 1 doelpunt. Noorwegen won met veel moeite van Ivoorkust vannacht. Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een buitje vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
7: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
9: De ochtendspits komt verder op gang. De wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Hoogmade nu 3 kwartier vertraging. En op de A27 richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum, een kwartier extra reistijd.
7: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met

0: eigen sound, eigen gevoel, eigen plaat. Hemel en aarde hoorde je Edcilia Romli bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Nee, ja, en met jou. Ja, goedemorgen, hartelijk welkom. Dit is de ochtendshow van Radio Noordzee, The Day After, hè? Wat was een feest gisteren, hè? Och, de dag van het Nederlandstalige lied hebben we gisteren gevierd. En vandaag, ja, de confetti wordt opgeruimd ondertussen. De bitterballen worden van het plafond afgepulkt. En we gaan weer door. 1 juli 2026, vandaag de dag van de komkommer. Doe daar wat mee. En vandaag ook Katie Cotty. Wat is het ook alweer? Nou, 1 juli is het Katie Cotty, de dag waarop we de afschaffing van de slavernij herdenken en de vrijheid vieren. Goed dat we daarmee stilstaan, want ja, dat willen we gewoon nooit meer meemaken, toch? Deze ochtend gaan we wakker worden met fijne platen, hoor. Dagje van Jari Helges, Johnny Lyon zometeen en Sofietje, echt een klassieker. En ook Douwe Bob en Mo krijg je zometeen.

0: Arie Hellegers, de vlam in de pan. Je weet wat je dan moet doen, hè? Gewoon de deksel erop doen. Theedoek eroverheen. Geen zuurstof meer erbij. Dat is het beste. En daarvoor Douwe Bob en Mo. En nog even blijven bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Het is ook trouwens de dag vandaag dat de NS... die begint met een gratis treinpas voor lage inkomens in Amersfoort. Inwoners met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente aanmelden... voor de vooruitpas. Amersfoort heet dat ding. Waarmee treinreizen een half jaar gratis is. Wow! 31 december eindigt die proef. Nou... dat is toch een mooi initiatief. Zeg, zometeen heb ik een plaat van je nodig. Of ja, eigenlijk wel een oppepperplaat, een nederpoppepper. Welke oppepper kan je gebruiken? Laat het even weten via radionoordzee.nl. Geef hem door en dan ga ik zometeen mijn best voor je doen... om die plaat op de radio te krijgen. Okay? En nu tijd voor een Yesterday-plaat. Hier is Johnny Lyon.
1: Zij dronk Ranja met een

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Ferry de Lits en Shaq. De Radio Noordzee Lunch.

0: van de zomer met Radio Noordzee.
1: Ik moet even bordje, biertje, vrienden.
2: Ik ken mijn hoofd.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
1: Slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben of op werk, in je sporttas, op school, in de auto.

0: liggen. Lidl!
1: Schat?
2: Hm?
1: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
2: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
1: Mafkees.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
11: I want chicken.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Zo, waar is het warm?
14: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor 6 euro. En vergeet Jumbo's satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaar van Jumbo.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Odido.
17: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Ronald Koeman is weg als bondscoach. Na het debacle tegen Marokko heeft hij zelf besloten op te stappen. De KNVB moet vaart maken met zijn opvolger. In september speelt Oranje alweer in de Nations League. 1 op de 5 mensen is bang dat ze komend jaar een nieuwe baan moeten zoeken. Volgens de Telegraaf is dat aantal in 2 jaar tijd verdubbeld en speelt het vooral in de horeca of bij de klantenservice. En de Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela zochten naar overlevenden van de aardbevingen gaan weer naar huis. De kans dat we nog mensen levend onder het puin vinden is klein, zegt een woordvoerder op Radio 1. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits komt verder op gang. De meeste files staan op wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A27. Het loopt ook vast op de A27 zelf, richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 25 minuten vertraging. Dan de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmaden een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de wegwerkzaamheden op de A44. En dan de A12, Arnhem richting Utrecht. Bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging.
0: 200% puur Hollands.
3: Radio Noordzee.
4: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: Wat een knaller, hè? Rutger van Barneveld en zijn zomerhit Zwoede Zomernachten.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Dikkie, dankjewel voor je appje via radionoordzee.nl. Als je gaat naar radionoordzee.nl, vind je bovenin de WhatsApp-functie. Gewoon even één keer aanklikken, dan heb je altijd Noordzee gewoon in je billen, je kontzak, in je billen. In je kontzak zitten. En kun je altijd gewoon contact zoeken met de studio. Dat deed Dikkie dus ook. Stil van mij maak je blij met Hans de Boy en Ik Hou van Alle Vrouwen. Wil je die draaien? Nou, met alle liefde, Dikkie.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Als je niet wil praten.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

Een luchtballon, 200% puur Hollands. En dat bewijzen we hoor, zometeen met ook de ochtendkoffie. Ray Benjamin heeft een nieuwe single. Morgen trouwens Chris de Roo. En Jesse de Koning, die hoor je komende vrijdag, heeft een nieuwe single. Tante Toos, ja, is ook een leuke plaat. Maar goed, deze ochtend dus Ray Benjamin. En volgens mij zit hij niet in Nederland, maar ergens in het buitenland. Nou, waar hij precies zit, dat gaan we zo meteen aan hem vragen. Goedemorgen, 200% puur Hollands. Met Amar. En wie is de mol?

0: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: slaapfase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus: AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
7: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu 2e halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De KNVB is begonnen aan de evaluatie van het WK, maar Ronald Koeman heeft zijn conclusie al getrokken. Het viel tegen en hij stopt als bondscoach. In Zeist hadden ze er al rekening mee gehouden, maar ze moeten wel haast maken met het vinden van een nieuwe bondscoach. In september wacht de Nations League al voor Oranje. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt om hun baan is in een jaar tijd bijna verdubbeld naar 1 op de 5. Ze vrezen ook dat ze daarna geen nieuw werk meer kunnen vinden. Volgens de Telegraaf is het vooral een probleem in de horeca en bij winkelpersoneel. In de bouw, techniek en zorg liggen de banen juist voor het oprapen. De Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren gaan na 5 dagen weer terug naar huis. Het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen heeft geen zin meer, zegt een medewerker op Radio 1. Want de kans dat er nog mensen worden gevonden is heel klein. De ploeg zat er met 64 reddingswerkers en 8 honden. En tijdens de hittegolf vorige week hebben we 's avonds veel meer stroom gebruikt dan op een normale dag. Volgens aanbieder Essent komt dat vooral doordat koelkasten met warm weer harder moeten werken. Maar er zijn ook steeds meer airco's en die slurpen ook stroom. Overdag gebruikten veel mensen stroom van zonnepanelen die het net niet belasten. Zondag met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB. Op de A2.

0: Arnhem richting Utrecht. Bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een half uur vertraging en de linkerrijstrook is dicht. Dan op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Schouwen is een lading van een vrachtwagen afgevallen. Drie rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. En dit duurt naar verwachting tot 11 uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is bij Moordrecht een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met

0: Geschreven door Jeffrey Hazen, dat mag gezegd worden. Justin de Wild hoorde en Cheerio bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands, goedemorgen. Mijn naam is Silvan, dit is de ochtendshow. Met zometeen Yves Berensen en nu de man met de iets te vette brilglazen.
1: Kan nauwelijks wat zien.
0: Nou, snap ik.

Amsterdam. Ze maken het niet makkelijk in Amsterdam, hoor. Amsterdam heeft namelijk een nieuwe klemteams opgeleid. Ja, wielklemteams. En daardoor kunnen ze nu op jaarbasis 15.000 wielklemmen extra gaan zetten. En dat gaat voornamelijk bij buitenlandse gasten plaatsvinden. Heel vaak zijn de buitenlandse mensen die op visite zijn in Nederland. Ja, die denken, ik parkeer me gewoon mijn auto, maakt niet uit. Maar bezoekers die de fout in gaan, die moeten naast het parkeertarief en de boete ook nog de klemkosten gaan afrekenen. Dus dat is een kaching. Hoewel, ik denk dat misschien de klemkosten goedkoper zijn dan het parkeertarief. Maar goed, dat weet ik niet. Goed nieuws, want de WML die gaat omhoog. De wettelijke minimumloon. Uitkeringen stijgen trouwens ook mee, dus heb je een uitkering, heb je ook geluk. En PostNL mag nu 2 dagen doen over de postbezorging. PostNL was eerlijk wettelijk verplicht om 95% van de post die onder UPD valt in een dag te bezorgen. Maar vanaf juli, dus vanaf vandaag, wordt de termijn 3 dagen. Moet je voorstellen, vroeger uit de tijd van de halte gulden, mocht je gewoon nog, had je 2 keer per dag had je gewoon dat de post langsgebracht werd. 2 keer per dag. 'S middags

0: Badum.
1: Me love you.
0: Replay en Gordon, me love you. Oftewel, ik hou van je. Dit is Radio Noordzee. Zometeen gaan we bellen met buitenland, want Ray Benjamin is niet in Nederland. Is in het buitenland ergens. Zometeen hier in de ochtendshow.

0: week is voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AFAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
2: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting.

0: zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Ronald Koeman stopt als bondscoach en dat besluit wordt door de KNVB gerespecteerd. In Zeist hielden ze al rekening met een mogelijk vertrek. Koeman wordt wel zeer bedankt voor de inzet. De hittegolf van vorige week heeft voor een piek in het stroomverbruik gezorgd door loeiende koelkasten en airco's die aangingen. Volgens energieleverancier Essent werd in de avond zelfs 50% meer stroom verbruikt. En voor de Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren is weinig meer te doen, dus gaan ze na 5 dagen naar huis. Ze waren op zoek naar overlevenden van de aardbevingen, maar die zijn er nog amper. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag.
15: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
17: In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan vanmorgen de meeste files door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Files die er verder uitspringen zijn de A2, Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg een 30 minuten vertraging. Dan naar de A4, Rotterdam richting Amsterdam, bij Zoetewoudendorp 40 minuten oponthoud. Op de A12, Utrecht richting Den Haag, is bij knooppunt Schouwen vrachtwagen een lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En het duurt naar verwachting tot 11 uur. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht gebeurde eerder vanochtend een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 25 minuten extra reistijd.

0: aan jou.
1: Zoe, Levi hoor je een Aaron Blommerecht. Tranen van goud.
2: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
1: Ja, de verse koffie loopt door en die drinken we met niemand minder dan Ray Benjamin. Ray, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Ja, hoewel, goedemorgen bij jou is laat, hè?
3: Bij mij is het een stukje later, ja. Maar het voelt wel anders morgen.
1: Ja, maar waar ben je nu op dit moment?
3: Ik zit momenteel in Curaçao voor een optreden.
1: Oh, fantastisch, joh. Wat leuk. Nou, dat doe je hartstikke goed. Hey, Ray, gefeliciteerd met je nieuwe single.
3: Ja, dankjewel. Hij is druk geworden, hè?
1: Nou, zeker. Vertel jij er eens even over hoe het zo tot stand gekomen is, het idee.
3: We zaten eigenlijk in de studio en denk, wat gaan we nou maken? En ik ben toch wel een klein beetje verliefd geworden op het steltje van mij met Wat Liefde Is en Single Lady. En ik zeg, joh, ik zeg, die platen doen het hartstikke goed. Ik zeg, we moeten het hier niet opnieuw uitvinden. We moeten gewoon doorborduren op dit steltje. Dat lijkt me gewoon leuk. En toen gingen we wat zitten te tikkelen en weet ik veel wat. En op een gegeven moment kwam daar een leuk deuntje uit voort. En het begon een beetje mee te neurien, ook het weet, wat eigenlijk een tekst. En toen stond het liedje eigenlijk gewoon. Het stond eigenlijk gewoon binnen een uur stond het hele liedje klaar.
1: Ja, die muziek snap ik, maar die tekst dan? Hoe kom je dan aan hypnose?
3: Ja, ik ben onder hypnose. Ik zeg, het mag een keertje anders zijn. Niet zo als ik hou van jou, ik blijf je trouw.
1: Ja.
3: Even anders als andere teksten. Het gaat tegenwoordig ook altijd heel vaak over drank in een liedje.
1: Ja.
3: Het conceptje was eigenlijk, je moet iemand vinden voor wie je alles zou doen. Omdat je eigenlijk een beetje de wereld niet meer ziet hoe de wereld echt is. Want je bent een beetje gehypnotiseerd van diegene. Daar zo kwam eigenlijk onder hypnose van jou.
1: Oh, ja, ja, gewoon een nieuwe trend heb je bedacht, joh. Ja, het had een roze wolk en dat is ook uitgekoud inderdaad. Nee, hypnose is nieuw. Ja, leuk.
3: Ja, even wat anders.
1: Ja. Hey Ray, voor deze zomer, natuurlijk deze plaat is uit. Dat is natuurlijk veel promotie. Maar wat zijn andere dingen die je nog gaat doen de komende tijd?
3: Ja, we gaan sowieso weer heel veel leuke optredens doen. De zomer is natuurlijk weer in volle gang. Dat kunnen we voelen aan de temperaturen natuurlijk.
1: Ja.
3: Dus we gaan heel veel leuke festivalletjes doen, leuke optredens. En voor mij het allerbelangrijkste dit jaar, een heel speciaal jaar.
1: Oh.
3: Want ik geef 31 oktober een eigen concert met Liveband in Leiden voor het allereerst. Dus dat is super spannend.
1: 31 oktober is dat in Leiden. In Leiden moet je zeggen.
3: 31
1: Leiden.
3: Oktober in Leiden. In Leiden. Ja,
1: dat
3: is in Leiden.
1: Ben je Leidenees?
3: Nee,
1: toch?
3: Ik ben een Leidenaar, ja.
1: Oké. En waar ga je, waar gaat het plaatsvinden in Leiden?
3: In het Stadsgehoorzaal gaat het plaatsvinden. Superleuk.
1: Fantastische zaal.
3: Allemaal leuke gastartiesten. Dus dit moet geweldig worden.
1: Zijn er nog kaarten voor, Ray?
3: Ja, zeker weten. Gewoon via de website www.raybenjamin.nl. En dan, wat ik zeg, de gastartiesten, er wordt één per maand wordt er nu bekendgemaakt. Van de week hebben we Frank van Etten bekendgemaakt.
1: Wauw.
3: Dan komen we nog wel met wat gastartiesten. En de gastartiesten worden met de week alleen maar groter en leuker.
1: Ja.
3: Dus er staat echt heel wat te gebeuren. Dus ik ben echt zo trots en blij dat dit allemaal mijn kant op komt.
1: En nou is het woensdag 1 juli, dus een nieuwe maand. Welke naam mogen we toevoegen dan? Ray?
3: Nou... Jij probeert het eruit te krijgen.
1: Ah, ja. Een man of een vrouw?
3: Nou ja, het is een man.
1: Een man. Oh,
3: ja, en hij zingt heel veel over drank in liedjes, hebben we wel eens gehoord. Oeh. En het is ook een Leidenees.
1: Ook over drank en drugs of niet? Denk je ook over drugs?
3: Nee.
1: Over Leidenees is het. Nee. Nou, ik ga eens even googlen. Als het bekend is, dan gaan we het wel melden hier bij Noordzee. Hey, het is tijd voor jouw plaat, Hypnose. Ja, we gaan hem draaien. Ray, dankjewel voor je tijd en een hele fijne zomer.
3: Hey, top, man,
1: en op naar 31 oktober ook. Hè. We spreken elkaar ervoor nog wel even.

0: 2,5 kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: reisakkoord van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
8: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor

0: voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
2: Doei!

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Als het Nederlands elftal vanavond landt op Schiphol, zit de tweede periode van bondscoach Ronald Koeman bij Oranje erop. Hij besloot te stoppen omdat het WK teleurstellend verliep. Bij de KNVB respecteren ze de keus van Koeman, maar moeten ze wel opschieten om een nieuwe bondscoach te vinden. De Nations League begint al over 2 maanden. Het stroomverbruik is vorige week tijdens de hittegolf omhoog gevlogen. In de avond werd er 50% meer verbruikt, heeft Essent uitgerekend. En dat komt vooral door loeiende airco's. Hoe het stroomverbruik overdag was, is lastiger te berekenen. Mensen met zonnepanelen zorgen dan voor hun eigen elektriciteit. Het noodfonds voor mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen wordt niet uitgebreid. De Kamer wilde dat meer mensen een beroep konden doen op de regeling, maar daar voelt minister Hans Velbrief niet voor. Dan moet je geld over meer mensen verdelen, waardoor de allerarmsten minder krijgen, is zijn redenatie. En de kans om in Venezuela nog mensen levend te vinden onder het puin is heel klein. En daarom gaat het Nederlandse zoekteam weer naar huis. Morgen vertrekken ze uit het rampgebied. Ze worden dan eerst gecheckt door een arts en kunnen met een psycholoog praten voor ze op het vliegtuig stappen. Zondagochtend landen ze in Eindhoven. Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij Waardenburg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep een uur oponthoud door de wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A12 Utrecht richting Den Haag is een vrachtwagen bij knooppunt Gouwen zijn lading verloren. Hierdoor heb je 50 minuten vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: lage stemming heeft gekregen. Nee, dit is het origineel, hè? Van Xander de Buisonier, Volumia en Afscheid hoorde je.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen, hartelijk welkom. Het is Radio Noordzee, 200% Purgelands. Op de dag van de komkommer. Ja. Het mooie van een komkommer is, je kunt hem ook gewoon opeten. Mooi van komkommer. Welkom in de ochtendshow. We hebben vandaag ook nieuws over Wim T. Schippers. Hij is natuurlijk onlangs overleden. En vandaag is in het Stedelijk Museum Amsterdam de plek waar een kunstwerk wordt gepresenteerd van de overleden tv-maker en kunstenaar Wim T. Schippers. Het kunstwerk heet Wim is weg. Nou, ik ben zelf wel fan van hem, dus ik ga eens even kijken wat dat is. Ik ga er vanmiddag even heen, denk ik. Dat weet je.

0: bloedhaal zit daarin, hè? Ongelooflijk, zeg. Thomas Berger, als je de keuze had, hoorde je hier bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Elke dag weer een leuk moment om weer een plaat te eren. Een plaat die we niet willen vergeten. Het zijn wel plaat die we niet elke dag draaien. Maar die zeker een plek verdienen in onze Meestergalerij. En dit is een plaat met een gouden randje. Dames en heren, iedereen kan deze meelallen als je boven de 30 bent, denk ik. Zijn naam is Koos Albers, ik verscheurde je foto.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Met of zonder jou bij Radio Noordzee zometeen de mannen die vorige week nog de Brouwersdam op zijn kop zetten. De mannen van Bluff en Aan de Kust komt er zometeen aan. Ook Numidia en Rutsekot. Allemaal hier bij Noordzee.

0: is voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AVAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
2: Slag, dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5.

0: Lidl.
1: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In moedermelk zit PFAS, dat is een verzamelnaam voor giftige stoffen. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden, maar in 1 op de 5 gevallen zit het niveau boven de risicogrens, heeft het RIVM berekend. De airco's hebben in Nederland flink staan loeien vorige week tijdens de hittegolf. Volgens stroomaanbieder Essent gebruikten we 's avonds na een bloedhete dag 50% meer stroom dan normaal. En het was te verwachten, na het debakel tegen Marokko heeft bondscoach Ronald Koeman besloten op te stappen. Op Instagram vertelt Koeman over zijn hele trainerscarrière, dus waarschijnlijk stopt hij helemaal in de voetballerij. Het weer van Weer Online? Het is zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag.
10: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
12: De ochtendspits lost nu geleidelijk op. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan nog de meeste files en dat komt door afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en de afrit Everding heb je 40 minuten vertraging. De A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 40 minuten oponthoud. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hierdoor dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Het duurt naar verwachting tot 11 uur. En tot slot de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht nog een half uur oponthoud.

0: Bleef geloven, Numidia bij Noordzee.
1: Hier is de zee altijd dichtbij.
2: Ja.
1: Geniet van de zomer met Radio Noordzee.
0: En zoals je ondertussen door hebt rond deze tijd... elke dag hebben wij wat leuke tips van luisteraars om te doen aan de Noordzee. Hallo Radio Noordzee, als je vandaag richting de kust gaat... parkeer bij Schorl. En wandel door de hoogste duin van Nederland. Wat een prachtig stukje is dat daar. Kees, dankjewel voor je leuke appje. En nog een tip van Marianne uit Katwijk. Ga vanavond eens naar het strand. Tegen zonsondergang is het heerlijk rustig. En de lucht kleurt soms prachtig roze en oranje. Dat blijft genieten. Dankjewel. Ja, en dit is ook wel leuk van Femke Silvan. We zijn onderweg naar Renesse. Eerst een rondje over het strand en daarna kibbeling halen bij Viskraam op de boulevard. Dat hoort er gewoon bij. Allemaal goede tips die we even meepakken. Dankjewel voor het doorgeven. Blijf je sturen.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete.

Vind je niet? René Vroger samen met Waylon. En hoe de liefde gaat bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Met zometeen Marleen Sauerpala en daarna de lunch. En Luc van der Braak hoor je vanmiddag. René Verkerk. Wat een line-up eigenlijk, hè? Dat komt echt...

0: het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MKB.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: I am Vaiana of Motunui.
7: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren. See her light up the night in the sea. She calls me. The ocean chose you. Disney's Vaiana.

0: Fijne verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
2: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.

0: Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het RIVM heeft ontdekt dat in alle moedermelk PFAS zit. Dat is een verzamelnaam voor giftige stoffen. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden, maar in 1 op de 5 gevallen zit het niveau boven de risicogrens. Kinderen worden er niet meteen ziek van, maar het RIVM houdt er wel rekening mee dat ze gezondheidsschade oplopen. Een groep boeren staat in Bergambacht bij Gouda klaar om met hun trekkers naar Den Haag te rijden. Ze willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over vergadert. De trekkers vertrekken over een half uur en willen alleen over binnenwegen rijden. Verkeer op snelwegen heeft dus geen last van ze. In Spanje zijn meer dan 1000 mensen overleden door de hittegolf vorige maand, zeggen de gezondheidsdiensten daar. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met diezelfde maand vorig jaar. De eerste helft van het jaar was in Spanje het warmste ooit gemeten. En Jaap Stam probeerde het al, maar NASA gaat het misschien echt doen. Een voetbal de ruimte inschieten. NASA gaat het doen als Amerika het WK voetbal wint. Dat gebeurde nog nooit eerder, dus de kans dat het gebeurt is heel klein. Het moet vooral een beetje motivatie zijn voor Team USA om te blijven presteren op het WK. Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

Om mee te beginnen, blijf tot de zon je komt halen van Paul de Leeuw. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Noordzee. Het is woensdag 1 juli. Juli dus, even over 10. Je luistert naar Marleen. 1 juli, ja, dat is natuurlijk altijd een dag. Precies de helft van het jaar. Dat is altijd een moment dat er veel dingen kunnen gaan veranderen. Zo mag PostNL er nu 2 dagen over doen om iets te bezorgen. Het minimumloon gaat omhoog. De AOW gaat omhoog en er zullen ongetwijfeld nog heel veel meer veranderingen zijn die vandaag ingaan. Het is echt zo'n eikdatum, hè, precies de helft van het jaar. Maar het is ook een feestdag. Ketty Kotti, natuurlijk. We herdenken op deze dag de afschaffing van de slavernij in 1873 in Suriname. En er valt nog veel meer te vieren. Want Birgit Schuurman, die Nederlandse zangeres en actrice, die is vandaag jarig. Ook Ruud van Nistelrooy, Nederlands voetballer. En als we even in het voetbal blijven, van hetzelfde bouwjaar trouwens ook nog eens, 1976. Patrick Kluivert viert ook zijn verjaardag. En zijn zoon die is nu natuurlijk geselecteerd voor het Nederlands elftal. Die zien we op het WK schitteren. Maar ja, al deze mensen die blazen dus behoorlijk wat kaarsjes uit vandaag. En ik kan daar nog iemand aan toevoegen. En dat ben ik zelf. Haha. Ik ben 55 jaar en dat vier ik gewoon lekker hier met jou op Radio Noordzee. Met veel lekkere Nederlandstalige muziek. Rowan Hesse komt eraan. Doe maar. En uiteraard onze Radio Noordzeester Edcilia. Maar eerst deze.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de shownieuws-update op Radio Noordzee. Melissa, de vrouw van Andy van der Meijden, deelt heftig nieuws. Hun tienerdochter Lily is naar de politie gestapt en heeft aangifte gedaan. Er circuleren heftige nepberichten over haar op sociale media. Zo wordt er geschreven dat ze leukemie heeft en ook wordt er gemeld dat ze is overleden. De familie is woedend. We hebben aangifte gedaan en we hebben er ook een advocaat op gezet. Zo laat Melissa aan shownieuws weten. Volgens haar heeft haar dochter last van een stalker die verantwoordelijk is voor het verspreiden van het nepnieuws. Vincent Croisset vindt het niet leuk dat mensen hem vanwege zijn veranderende huidskleur vragen of hij op vakantie is geweest. Dat deelt hij in een video op Instagram. De acteur die vorig jaar bekend maakte kanker te hebben, is het zat om steeds maar weer uit te moeten leggen dat het een bijwerking betreft. Ik denk erover om voortaan maar gewoon te beamen dat hij op vakantie is geweest, zegt hij. Ik begin bijna het gevoel te hebben dat ik dan toch maar ga zeggen, ja, inderdaad, ik was op Mallorca, het was heerlijk. Ik heb genoten van alles en nog wat. Ik weet dat het lief bedoeld is, maar nee, c'est la vie. En goed nieuws voor de fans van Vrouwtje. Ze gaat haar onlangs geannuleerde optreden in het Openluchttheater in Herpme inhalen. Dat heeft organisator Metropool bekendgemaakt. Het concert vindt op 5 juli plaats in het muziekcentrum in Enschede. Aanvankelijk zou de zangeres optreden op zaterdag 27 juni... maar het concert werd enkele uren van tevoren afgelast.

autovliegtuig van Robin Hesse, als ik dat er ongeveer een beetje goed uit probeer te spreken. Ondertussen krijg ik allemaal berichtjes hier in de studio. Felicitaties binnen. Ontzettend lief. Dank jullie wel daarvoor. Mensen die net pas inschakelen, even op de hoogte brengen. Want ik ben vandaag jarig. 55 jaar ben ik vandaag geworden. En ik vind het natuurlijk ontzettend tof om dat hier in de Radio Noordzee Studio te vieren samen met jou. Langer dan een halve eeuw loop ik hier al rond. Als je daar toch iets te lang bij stilstaat, dan is dat toch echt best een dingetje, hoor.

Zometeen onze Radio Noordzeester die verrassend genoeg besloot om een tweede keer mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Ja, voor mensen die het niet weten, ik heb dat ook ooit een keer gedaan. In 1999, dus echt in de vorige eeuw was dat. Het was leuk hoor, maar ik dacht wel, nou, één keer is meer dan genoeg. Maar onze Radio Noordzeester, die deed het dus nog een keer. En hoe dat afliep, laat ik je straks weten.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
4: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatje.
11: Met 20.000

0: een van de meer dan 20 verfzaken. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Vakantieveilingen.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
12: Mooi van Ethos.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Radio Noordzeester van de Week.
1: Deze hele week is onze Radio Noordzeester Edcilia Rombly. Ja, maandag hebben we het al eventjes gehad over het begin van haar carrière. Haar deelname aan het Eurovisie Songfestival. Want het betekende voor haar natuurlijk haar grote doorbraak. En het nummer heette uiteraard Hemel en Aarde, hebben we ook gedraaid. Hè. Daarna maakt zij een Engelstalig album, maar dat is niet echt een heel groot succes. En na heel veel strubbelingen komt ze een paar jaar later uit met het album Face to Face, wat is geproduceerd door Tjeerd Oosterhuis. En dat is inderdaad de zus van Treintje Oosterhuis en inmiddels ook de echtgenoot van Edcilia en de vader van haar kinderen. Uiteindelijk besluit ze toch weer terug te gaan naar het Nederlands. Sterker nog, ze doet mee aan het Eurovisie Songfestival van 2007, dus voor de tweede keer. Dat nummer heette Nooit meer zonder jou. Maar zij koos toch, dat nummer heeft ze zelf uitgekozen, maar ze koos er toch voor omdat in Finland, waar toen dat Eurovisie Songfestival werd gehouden, om het in het Engels te zingen. On Top of the World heette dat. Waar de vorige keer zo goed ging, ja, eindigde ze helaas nu op nummer 35. Hè, de eerste keer op plek nummer 4. Hartstikke goed natuurlijk. Dan maken we even een sprongetje in de tijd naar 2011. Want daar brengt ze het album Uit Mijn Hart uit. Uit Mijn Hart uit, ja. Een verzamelalbum is het eigenlijk, aangevuld met nieuwe liedjes. Waaronder het liedje wat we nu gaan draaien. Dat is een duet met Rut Jacot. Met wie ze in die tijd heel veel werd vergeleken. Omdat Rut natuurlijk ook mee heeft gedaan aan het Eurovisie Songfestival. De liedjes leken enigszins op elkaar. Maar goed, in ieder geval twee prachtige zangeressen die in dit duet de krachten bundelen. Uit het oog, niet uit mijn hart.

Ja, we gaan zo langzamerhand richting de klok van 11 uur. Zo meteen dus het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. De link van Marleen. En dat past echt ontzettend goed bij de temperaturen van de afgelopen weken. Ja, zomer uiteraard. We hebben de langste dag alweer gehad, joh. Het is toch ongelooflijk hoe snel de tijd gaat. In ieder geval, we zijn dus eigenlijk, nou, bijna halverwege dit uur. Maar dat is wel een goed moment om deze eens eventjes te draaien. Van Suzanne en Freek, halverwege dus.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
12: Hak je dag!
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: groep boeren is met hun trekkers onderweg naar Den Haag, maar de stad heeft al laten weten dat ze niet welkom zijn. Protesteren mag, maar niet met trekkers en ander zwaar materieel, zegt Den Haag. De boeren willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over praat. Een voetbalfeest in Mexico-stad is fout afgelopen vannacht. Mexicaanse fans vierden de overwinning van Mexico tegen Ecuador op het WK. Meer dan 1 miljoen mensen gingen de straat op. In die drukte zijn zeker 2 mensen overleden. Ze raakten bekneld en zijn gestikt in de mensenmassa. En een van de leden van de groep Village People is overleden. Het is Victor Willis, die altijd als politieman of marineofficier verkleed was. Hij was niet alleen zanger, maar schreef ook mee aan hits als YMCA, Go West en In the Navy. Victor Willis was 74 en al een tijdje ernstig ziek. Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Leuk dat je luistert naar Marleen hier op Radio Noordzee. Even over 11 en we zijn begonnen aan het tweede uur. We zijn nog een beetje aan het bijkomen hier in de studio van die gezellige dag gisteren. Met publiek hier in de studio, met artiesten. Hè, natuurlijk op de dag van het Nederlandstalige lied. En dat, ik kan me zo voorstellen dat we daar gewoon een jaarlijks feestje van gaan maken. Als je erbij was, dan weet je hoe gezellig het hier is geweest. Zometeen de link van Marleen. Dat is zomer, uiteraard. Hè. Hoe kan het eigenlijk ook anders? Je krijgt straks ook een show. Nieuws update van de shownieuwsredactie. Tino Martin komt voorbij, maar eerst even terug naar de jaren 80, toen dit een hit was voor Circus Custers. Louise.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben de verloren WK-wedstrijd van Nederlands elftal tegen Marokko gezien. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Nederland en Marokko troffen elkaar in de nacht van maandag op dinsdag Nederlandse tijd. Het duel werd via strafschoppen beslist. De wedstrijd was ondanks het nachtelijke tijdstip het best bekeken programma van de dag. Na de uitschakeling van Oranje op het WK maakte Ronald Koeman gisteravond bekend te stoppen als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram heeft hij laten weten dat hij met gemengde gevoelens afscheid neemt. Melissa, de vrouw van Andy van der Meijden, deelt heftig nieuws. Hun tienerdochter Lily is naar de politie gestapt en heeft aangifte gedaan. Er circuleren heftige nepberichten over haar rond op sociale media. Zo wordt er geschreven dat ze leukemie heeft en dat ze ook is overleden. Nou, de familie is woedend. We hebben aangifte gedaan en we hebben er ook een advocaat op gezet. Zo laat Melissa weten aan Shownieuws. Volgens haar heeft haar dochter last van een stalker die verantwoordelijk is voor het verspreiden van het nepnieuws. En Vincent Kwasef vindt het niet leuk dat mensen hem vanwege zijn veranderende huidskleur vragen of hij op vakantie is geweest. Dat deelt hij in een video op Instagram. De acteur die vorig jaar bekend maakte kanker te hebben, is het zat om steeds maar weer uit te moeten leggen dat het een bijwerking betreft. En denkt erover voortaan maar gewoon te beamen dat hij op vakantie is geweest, zo zegt hij.
0: Voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Radio Noordzee.

0: link van Marleen.
1: De link van Marleen is deze hele week zomer. Ja, als er al een nummer is waar zomer in voorkomt in de titel, dan natuurlijk ja, het liefst, hè. Dan maakt hij kans om in deze rubriek gedraaid te worden. Nou, en er zijn eigenlijk best wel veel nummers die iets met de zomer te maken hebben. Zeker ook dit nummer. En dat sluit eigenlijk volgens mij helemaal aan bij iedereen die van de zomer houdt. Het is een nummer van Busy, Kraantje Papi en Rolf Sanchez. Ik weet niet of je de videoclip ooit gezien hebt, maar ja, dat is een beetje een parodie op New Kids en Temptation Island. En voordat die clip gemaakt werd, of het nummer überhaupt eigenlijk officieel op single werd uitgebracht, ging dat nummer al helemaal viral op TikTok. Ja, en zo gaat het dan, hè. En ja, als dat gebeurt, dan is de kans ook vrij groot dat het een lekkere hit wordt in de andere lijsten. Voor deze mannen is dat dus helemaal gelukt. Ja, en hoe heet dat liedje ook alweer? Ze hebben zin in de zomer, man.
0: De link van Marleen.

Anne van Gouten, Aaron Bloemaert en Zoe Levi. Het is bijna 11:30 en zometeen is het natuurlijk weer tijd voor een verzoekplaat. Als je zin hebt in een bepaald muziekje. Ben je in de stemming om opgevrolijk te worden? Wil je graag iets horen voor jezelf of iemand anders? Je kunt het me laten weten via radionoordzee.nl. Stuur me een berichtje, kom meteen hier binnen in de studio en dan ga ik hem voor je draaien. Maar eerst deze van Peter de Koning. Het is altijd lekker.

0: is voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AVAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: En we gaan nog even...

0: Per van Sickens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Waar ben jij?
4: Ik zit nog in de trein.
5: Het volgende station is station Antwerpen.
4: Ik denk dat het wat later wordt.
3: Je zat zeker weer je serie te kijken.
4: Nee.
3: Ja?
4: Ja, oké, sorry.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
7: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
16: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor €6. En vergeet Jumbo satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaap van Jumbo.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met

Dit is zo'n dag. Heerlijke plaats, heerlijke plaats. Het is tijd voor een verzoekje. Ik krijg heel veel felicitaties binnen. En even kijken, want ik heb dus echt een heel lief berichtje van Carla die zegt, waarom draai je niet een plaatje voor jezelf omdat je jarig bent? Nou, dat vind ik eigenlijk een heel goed idee. Ga ik doen. Ik heb er eentje uitgekozen van Bluff. Ach, ze is er niet. Laat ik het zo zeggen. Nou, ik weet eigenlijk zeker dat ik er heel veel mensen een plezier mee doe. Maar deze is dus eigenlijk van Carla voor mij. Carla, dankjewel. Jij feliciteert me met mijn 55ste verjaardag. Met een plaatje. En daar ga ik ontzettend van genieten. Want het is een prachtige van Bluff. Een van mijn favorieten zelfs. Dankjewel.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Ferry de Lits en Shaq. De Radio Noordzee Lunch.

Als je heel goed luistert, hoor je mij in dit koortje hier zingen. Maar ja, moet je wel heel goed luisteren hoor. Ik geef eerlijk toe, dat hoor je eigenlijk gewoon helemaal niet. Maar hé, ik sta er wel op. Ik weet nog heel goed dat ik dat opnam. Hartstikke leuk, vond ik dat. Even iets anders, want we zijn al bijna aan het einde gekomen van dit uur. En dat betekent dat de lunchpresentatoren van deze week, dat zijn er twee dus, Ferry de Lits en Shaquille, die nemen de Radio Noordzee microfoon van mij over. Hartstikke gezellig natuurlijk. Je kunt ze alle vragen stellen die je maar wil. Dat kan ook via radionoordzee.nl. Daar zie je dus ja, zo'n icoontje van een WhatsApp-icoontje. Staat stuurbericht ook bij. En als je dat doet, nou ja, dan zal je zien. Dan gaan ze hem vast en zeker beantwoorden voor je hier live in de studio. Hartstikke leuk. Veel plezier met de mannen. Ik denk dat ik mij maar eens even in het feestgedruis ga storten. Nou ja, feestgedruis. Het is natuurlijk gewoon een werkdag. En ik ga wel even mezelf trakteren op een gezellige verjaardagslunch. Nou, ik laat je weten hoe dat afloopt. Het zal niet echt een uitbundig feest gaan worden op deze doordeweekse woensdag. Maar anyway, ik ga er wel van genieten. Ik wens je een hele mooie woensdag 1 juli. En heel graag tot morgen!

0: is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.nl.

0: Lidl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Uh-oh.
12: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
14: Even bollen. Iedereen moet het weten.
15: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo.

0: 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De boeren die met hun tractor naar Den Haag rijden worden begeleid door de politie. Ze zijn het niet eens met het stikstofbeleid van het kabinet en daar wordt vandaag over gepraat in de Tweede Kamer. De tractoren uit de stoet zijn voor het protest welkom op een terrein bij het Malieveld. Andere landbouwvoertuigen mogen Den Haag niet in. Postpakketjes moeten voortaan verstuurd worden in verpakkingen die hergebruikt kunnen worden. Vier grote steden hebben het kabinet gevraagd om daar werk van te maken. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg zorgen kartonnen dozen waarin dat nu gebeurt namelijk voor overlast. Vuilcontainers zitten snel vol of het zwerft rond op straat. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus zegt zich behoorlijk vergist te hebben in de corona-epidemie. Hij dacht dat het bij ons met een paar weken wel over zou zijn, zei hij bij de parlementaire enquêtecommissie. Waarschijnlijk omdat hij niet alle medische informatie begreep die hij onder ogen kreeg, gaf Grapperhaus toe. En bijna 2 miljoen mensen zijn gisternacht wakker gebleven om de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko te zien. Die begon om 3 uur in de nacht. Ondanks het onmogelijke tijdstip was het gisteren wel het best bekeken programma. De WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Ivoorkust deed het ook goed en trok ruim 1 miljoen kijkers. Veel zon afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Lunch. Samen met Ferry de Lits en Shaq.
1: Volumia met Blijf bij mij. Welkom bij de meest muzikale lunch van Nederland. Met meer muziek dan het drankjes voorbij komen in onze nieuwe single Paco en Monaco. Deze week serveren we je de beste muziek van eigen bodem. Want wat dacht je van Gordon en Replay? Die komen straks aan. Maar eerst hebben we nog even noodgevoel.

0: een replay met Me Love You. Hey Ferry, weet je eigenlijk wat Me Love You betekent?
1: I love you, ja, ik hou van jou. Dat zal het wel zijn, of niet?
0: Ja, heel goed, jongen.
1: Ja.
0: In welke taal? Ja, daar wordt het
1: Surinaams.
0: Dat heb je ook helemaal goed.
1: Ja?
0: Ding, ding, ding.
1: Ja, waar heb ik gewonnen?
0: Een Baco in Monaco.
1: Oh, lekker.
0: Gaan we naar het volgende liedje?
1: Ja, die vind ik echt... een van de leukste liedjes die er op dit moment zijn. Vind ik zelf. Loco, loco. Hier is Jeff.

0: liefdesverdriet van Russo en Emma Heesers. Straks hier bij Radio Noordzee Monique Smit met Ik wil je helemaal. En Kilo van der Graaf, die vindt dat wel prima, want het maakt niet uit.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: The stories are true.
8: The story has just begun.
9: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: Are you ready to be the hero?
9: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Hey, dat is Tom die net parkeert.
18: Hey, oh, sorry.
17: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
20: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
24: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
25: Fijne verjaardag.
26: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
27: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
28: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten. En ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Ferry de Lits en Shaq.

0: Radio Noordzee Lunch. Met Ferry de Lits en Sjaak.
1: Ja, dit was voor niks met op Noordzee. Hey Sjaak, ik heb vandaag een leuke vraag uitgezocht. Die is binnengekomen via radionoordzee.nl. En deze is echt voor jou.
2: Oké, ik ben benieuwd.
1: Tom Fransen, die vraagt namelijk het volgende. Shaquiel, jij bent een echte entertainer. Wat is jouw geheim om steeds veel publiek mee te krijgen?
2: Nou, geheim. Nou, ik denk dat het in de familie zit. Ik denk dat ik het van huis heb meegekregen. Ja, mijn papa is natuurlijk artiest. Mijn papa is van Kaliber. En eigenlijk van begins af aan al meegegaan naar optredens. En een beetje erin gesleten.
1: Ja.
2: Nou, bedankt voor je vraag, Tom. En dan gaan we nu door naar Guus Meeuwis met Proosten.
1: Lekker.

0: Het goede doel met nooduitgang.
1: Die gaan wij ook opzoeken, toch?
0: Ja, ja. Nee, nog niet.
1: Bijna. Nou, in ieder geval heel leuk dat je erbij was. Maak er een hele mooie woensdag van.
0: Nu nog even Jan Smit met Marco

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
0: Doei.
1: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
0: Yes.
1: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
0: Hamster!
2: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Schat? Zeg, ik ga even boerzoeksvrouw in bad kijken.
7: Boerzoeksvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
6: Mafkees.
8: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
9: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: accountjediscounter.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Antwerpen staat een grote flat in brand. Er zijn meerdere doden en zwaar gewonden, maar hoeveel is niet bekend. Er wordt ook nog steeds gezocht naar slachtoffers. De brand zou zijn begonnen op de 8e verdieping. Volgens Belgische media wonen er meer dan 200 mensen in de flat. Vooral ouderen die slechter been zijn. Met Oud en Nieuw mag vuurwerk alleen nog maar professioneel worden afgestoken. Het vuurwerkverbod zat er al een tijdje aan te komen, maar het kabinet moest de vergoeding voor vuurwerkverkopers nog regelen. Nu dat is gebeurd, kan het vuurwerkverbod definitief ingaan. De vraag om het nog een jaar uit te stellen haalde het niet. Er komt een onderzoek naar twee Britse agenten die een jongen hadden gearresteerd nadat hij was neergestoken. De 18-jarige Henry Nowak vertelde de agenten dat hij gewond was, maar ze geloofden hem niet, waarna hij overleed. De zaak maakte veel los in Groot-Brittannië, omdat de dader een immigrant was die beweerde slachtoffer te zijn van racistisch geweld. En bij het EK voetbal van 2 jaar geleden in Duitsland zou gefraudeerd zijn met kaartjes. En daarom hebben rechercheurs een inval gedaan bij het hoofdkantoor.

0: betekenis.
1: Zijn nieuwste heet Luchtballon. Hoor je ook regelmatig bij Radio Noordzee. Deze is van iets langer geleden. Betekenis heet hij. Jeroen van der Boom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. Stand-in voor Luc. Die geniet deze week van een welverdiend weekje vakantie. Even die drukte voor zijn. Als je geen kinderen hebt, is dat zo lekker. Dan kun je nog buiten de schoolvakanties. Die van mij die gaat naar school. Dus dan begint het komend weekend. Massale uittocht. De regio Noord. De noordelijke provincies krijgen als eerste zomervakantie. Lekker met z'n allen in de file naar het zuiden. Nou, ik mag niet klagen. Heb je ook bijna vakantie? Alvast heel veel plezier. Het is woensdag vandaag, heb je vast al gemerkt. Woensdag 1 juli, de dag waarop we officieel het jaar doormidden breken. Ook de dag van Ketty Kotti natuurlijk. De herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied. Het is vandaag ook de dag van de huis-aan-huisbladen. Als je vanavond niks te doen hebt in je achtertuin of op het balkon, even een huis-aan-huisblaadje lezen. En de dag van de komkommer. Weet je meteen wat je erbij moet eten. Mark Floor.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Nijmeegs trots, Frank Boeien bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands, doe iets. Over Nijmegen gesproken, over 3 weken zijn de Nijmeegse Vierdaagse weer. Met natuurlijk de Vierdaagse feesten gaan we hele leuke dingen doen met Radio Noordzee. René Verkerk gaat daar onder andere acte de présence geven. Hou radionoordzee.nl in de gaten, dan blijf je volledig op de hoogte van alles rond die Vierdaagse feesten. iOS is ook schitterend, hoor je zo meteen na de Hollandse hitflits van deze week. De nieuwe Yves Berendsen heet Misschien is het tijd.
1: Misschien...

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Eindelijk is het zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
6: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
8: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
9: Fomar, voordeelmarkt,
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel-Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Lekker.

0: happy sappy.
1: Radio Noordzee, in je streektaal.
0: Zometeen Erik Meesy, ook de nieuwste van Amar komt eraan. Stem in je hart heet hij, maar eerst even een kleine trip door eigen land. Misschien ga je dat wel doen deze zomer, een vakantie in Nederland. Hoef je helemaal niet zo ver weg, het wordt volgens mij heerlijk weer de komende weken. En waarom zou je dan naar het buitenland gaan als Nederland ook hartstikke mooi is? In je streektaal, dat is de rubriek waarin we iedere woensdag even zo'n kleine trip door Nederland maken. Even kijken in een bepaalde regio naar een bepaald dialect waarin gezongen wordt. En deze keer gaan we naar het noorden van het land, naar Friesland. Daar had je een duo aan het begin van de jaren 0, 2000, 2001, die periode ongeveer. Zij heet Mirjam, hij heet Johan. En samen zijn ze Twarras en hadden ze een hele grote hit met deze. In het Fries, Verbisto.
1: Radio Noordzee, in je streektaal.

dinsdagmiddag van Radio Noordzee. Die is natuurlijk 200% puur Hollands. Op de dag dat de week doormidden is, dat het afgelopen weekend verder weg is dan het komend weekend. Misschien ben je wel echt aan het aftellen tot je vakantie is het komende vrijdag zover. Of heb je die er ook nog even bij gesnoept? Nog even een laatste snipperdagje opgenomen. Is het morgen al zover? Geniet ervan in ieder geval. En een bijzondere woensdag, want vandaag niet alleen de week doormidden, maar ook het jaar. Het is natuurlijk 1 juli. Krak, daar ging het jaar. Ik kwam een collega tegen op de gang. Die zei, over een half jaar zitten we alweer aan de oliebollen. Ik check dus zijn sociale media. Die is ook alweer bezig met een kerstaftelklok. Tjoh, laten we eerst lekker van de zomer genieten, toch? Vind je niet? Hier is Damien van Os bij Noordzee. Een diamanten ring.

0: Plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee.
2: Plus, deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, Kruidvat, naar de woningbouw.
3: Steeds
2: naar de
3: verrassend, altijd voordelig.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kärger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
6: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen...

0: rood barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Den Haag is een noodbevel afgegeven om trekkers die naar de Tweede Kamer willen. Daar wordt vandaag gesproken over de stikstofplannen van het kabinet. Er mogen maar 20 trekkers de stad in naar een terrein vlakbij het Malieveld. Er zijn al 5 mensen aangehouden die toch probeerden Den Haag in te komen met een trekker. Bij een brand in een grote flat in Antwerpen zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten zwaar gewond, maar hoeveel is niet duidelijk. Er wordt nog gezocht naar bewoners, want het is niet bekend wie er allemaal thuis waren toen de brand uitbrak. Er wonen zeker 200 mensen in de Antwerpse flat. Bij het Maastadziekenhuis in Rotterdam blijft de spoedeisende hulp de rest van de dag dicht. Er is een ICT-storing. Die ontstond nadat het systeem voor noodstroom werd getest vannacht. Ook operaties en afspraken bij de polykliniek gaan niet door. Het is niet duidelijk of het Maastadziekenhuis morgen wel weer normaal open kan. En de brand die het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden platlegde ontstond door kortsluiting. Een kabel die stroom naar de bovenleiding moet brengen zat geknikt. ProRail dacht het maandag snel te repareren, maar dat gaat nog tot zaterdagavond duren. Tot die tijd rijden de treinen niet tussen Rotterdam en het zuiden. Veel zon afgewisseld door bewolking. Later vandaag kan in het noordoosten een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
2: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

Nielson, oude struisvogel, kop in het zand. Zo heet hij namelijk, vandaar de vergelijking met struisvogel. Mocht je denken, heeft hij dan hele lange benen of zo? Of een hele lange nek? Nee, kop in het zand, hè? Je snapt hem. Radio Noordzee, goedemiddag, mijn naam is Vincent. 200% puur Hollands. Zometeen hoor je onder andere Hanna Mee en Bluff. Doe maar, komt eraan. En Jari Hellegers en Monique Smit over een paar seconden. En als je iets wilt delen met de Noordzee Studio, doe dat via de Noordzee-app. Vinden we leuk, vinden we hartstikke gezellig. Mocht je denken dat appen, hoe werkt dat precies? Schrijf naar radionoordzee.nl. Daar vind je de app-button. Stuurbericht staat erbij.

0: Natuurlijk bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Eén nacht alleen hoorde je. Suzanne en Freek komen eraan. Maar eerst Russo en Mart Hoogkamer met de Amsterdamse zomer. Dat is dit weekend. Het begint vrijdag en dan is het ook nog zaterdag en zondag in het Olympisch Stadion. Met André Hazes, met Jeroen van der Boom, met Jan Smit, met Gerard Joling. Heel veel grote namen. Wordt één groot feest. Heel veel plezier als je daarheen gaat. En Russo en Mart Hoogkamer kom je daar ook tegen. Dit is hun nieuwste. Pakt mij. Radio
1: Noordzee. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: op radionoordzee.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
14: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Bestel je OBU op netlink.nl.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi, dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
19: Fans van Voordeel.
20: Aldi.

Ben jij een beetje een goede voorspeller? Is jouw glazen bol goed afgesteld? Of bak je er helemaal niks van? Misschien heb je wat voetbalpools ingevuld voorafgaande aan het WK. Maar ik bak er echt helemaal niks van. Ik heb er ook niet zoveel zin meer in hoor, nu Nederland eruit ligt. Maar mijn voorspelling voor Nederland-Marokko was 2-1. Ai, misschien toch iets te veel vertrouwen in Oranje. En ik had ook een wereldkampioen ingevuld voor het WK begon. Duitsland. Ga ik de voetbalpool ook niet meer mee winnen. Dus ik ben niet zo'n hele goede voorspeller. Maar toch, als ik zou moeten voorspellen of er aankomend weekend een nieuwe nummer 1 is in de Noordzee Top 30... die durf ik eigenlijk wel aan. Cheerio van Justin de Wild staat al 9 weken op nummer 1. Maar het zou zomaar kunnen dat de hit die je net hoorde naar nummer 1 gaat. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Je hoort het komende zaterdag vanaf 2 uur in een nieuwe Noordzee Top 30. Dit is Marco Borsato.

Het is de man die sinds een paar maanden volle zalen Hordes fans afwisselt met luiers, billendoekjes, rompertjes, speentjes, allemaal van dat soort dingen. Een paar maanden geleden werd hij vader van een zoontje van Jones, Tino Martin. Hij zegt daarover: het leven als vader is loodzwaar, alle clichés zijn waar. Het is echt heel pittig, maar ik zou het voor geen goud willen missen. Zo is het natuurlijk, hè. Tino Martin bij Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Daar had je Jong en Dom uit de Noordzee top 30 van dit moment. Nu de dijk.

0: Met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik aan de barbecue-alarm?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor €6. En vergeet Jumbo's satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en verdedige barbecue? Dat is de jaap van Jumbo.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de advies.

0: retour.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69.

0: Keukeloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 Plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De meeste gemeenten krijgen het niet voor elkaar om een huis te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Want het kabinet had in het eerste halfjaar 24.000 statushouders een woning moeten krijgen. Maar het waren er maar 15.000, heeft het ANP uitgezocht. Daardoor blijven de asielzoekerscentra overvol. Den Haag probeert boeren tegen te houden die met de trekker naar de Tweede Kamer willen. Daar is vandaag een debat over de stikstofplannen van het kabinet die veel impact kunnen hebben op boeren. In Assen wordt ook actie gevoerd, naastaan bij het provinciehuis boeren die zich ook zorgen maken over hun toekomst. In Amsterdam is de afschaffing van de slavernij herdacht. We kennen dat ook wel als Kitty Kotti. De herdenking is in het Oosterpark. Burgemeester Halsema en premier Jette hielden toespraken. Jette gaf toe dat er nog te weinig wordt gedaan om het een beetje goed te maken met de nazaten van de slachtoffers. En nog een opmerkelijk land doet komend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Het is Canada, dat onlangs lid is geworden van de Europese omroep EBU. Canada is het eerste nieuwe land in jaren. Sinds 2015 doet ook Australië al mee aan het Songfestival. Dat is volgend jaar in Bulgarije. Vooral aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. In het noordoosten kan een buitje vallen. Het is 20 graden aan zee en maximaal 26 in het binnenland. Morgen is bewolkt met wat regen, later weer meer zon bij maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu Vincent de Leijzer.

0: zit hem eentje in de Radio Noordzee studio. Dan klinkt dat een beetje dunnetjes, zo'n applaus. Maar het is zeker gemeend voor de winnaar van de Radio Noordzee Oeuvre Award. Dat is niet Kriskos Amsterdam, ook niet Frans Bauer, maar wel Jan Smit. Gisteren hadden we hier de dag van het Nederlandstalige lied. Wat was dat leuk, zeg. Wat was dat gezellig. René Vroger was er, Samantha Steenwijk, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, vele, vele anderen. Als je trouwens wil nagenieten, check de website radionoordzee.nl. Daar vind je fragmenten, daar vind je hoogtepunten. Heel veel meer. En ook op de Instagram-pagina @radionoordzee zijn we daar. Kun je volop nagenieten. Maar we gaven ook prijzen weg. Onder andere aan Justin de Wild, maar ook aan Jan Smit. Hij kreeg de Oeuvre Award. 30 jaar zit hij in het vak. Afgelopen maandag al ging collega Sylvain Stoet, je kent hem van de ochtendshow, elke werkdag tussen 7 en 10, naar Volendam, naar Jan Smit, om hem daar die Oeuvre Award te overhandigen.
1: Nou, daar ben ik ontzettend trots op. En het mooie, hij is prachtig. Mijn eerste award was een Radio Noordzeester in 1996. Ja, dit is dan na precies 30 jaar, want dat is dus echt 30 jaar geleden, is dan de cirkel rond. Dus dat vind ik ontzettend mooi.
2: Van harte gefeliciteerd en ga lekker nog jaren doen.
1: Mijn best doen, maar dankjewel voor deze erkenning.
2: Over 30 jaar krijg ik nog eentje van.
1: Nou, dan ben ik al lang gestopt, dus daar kan ik je wel voor zeker.
2: Gefeliciteerd.
0: Het hele fragment, het hele filmpje, je vindt het op radionoordzee.nl. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. Zometeen Ferry de Lits en Shaq naar Guus Meeuwers. Dit is Geef me je angst.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben de verloren WK-wedstrijd van Nederlands elftal tegen Marokko gezien. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Nederland en Marokko troffen elkaar in de nacht van maandag op dinsdag Nederlandse tijd. Het duel werd via strafschoppen beslist. De wedstrijd was ondanks het nachtelijke tijdstip het best bekeken programma van de dag. Na de uitschakeling van Oranje op het WK maakte Ronald Koeman gisteravond bekend te stoppen als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram heeft hij laten weten dat hij met gemengde gevoelens afscheid neemt. Melissa, de vrouw van Andy van der Meijden, deelt heftig nieuws. Hun tienerdochter Lily is naar de politie gestapt en heeft aangifte gedaan. Er circuleren heftige nepberichten over haar rond op sociale media. Zo wordt er geschreven dat ze leukemie heeft en dat ze ook is overleden. Nou, de familie is woedend. We hebben aangifte gedaan en we hebben er ook een advocaat op gezet. Zo laat Melissa weten aan Shownieuws. Volgens haar heeft haar dochter last van een stalker die verantwoordelijk is voor het verspreiden van het nepnieuws. En Vincent Kwasef vindt het niet leuk dat mensen hem vanwege zijn veranderende huidskleur vragen of hij op vakantie is geweest. Dat deelt hij in een video op Instagram. De acteur die vorig jaar bekend maakte kanker te hebben, is het zat om steeds maar weer uit te moeten leggen dat het een bijwerking betreft. En denkt erover of voortaan maar gewoon te beamen dat hij op vakantie is geweest, zo zegt hij.
0: Voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6.

dinsdagmiddag van Radio Noordzee. Die is natuurlijk 200% puur Hollands. Onder andere met de jazzpolitie en liefdesliedjes. Zometeen Maan en Snelle met z'n tweetjes. Eerst nog Sven Versteeg. Die werkt aan nieuwe muziek trouwens. Dat schijnt aankomende vrijdag al uit te komen met Senna. Vuurwerk gaat het heten. Reken maar dat je die dan ook gaat horen bij Radio Noordzee. Dit is Boevenpad met Lange Frans samen. Wow.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Mooi van Ethos.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
9: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
20: Iedereen begrijpt elkaar.
21: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
22: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
23: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag Emco Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
26: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
27: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.

0: Als er weer een hittegolf uitbreekt, kleine tip van mijn kant. Zet even de stem van Jan Dulles op. Komt er altijd een beetje kippenvel op je armen. Altijd even zo'n rilling over je rug. Dat kan best verkoelend werken. De drie J's, met Jan natuurlijk in de hoofdrol. Je vecht nooit alleen, hoorde je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Ferdy Lancee komt eraan ook zo meteen. Donnie Emmert Hoogkamer, Tessa June. Leuke nieuwe muziek, Achterbank hoor je. En wil je nou contact leggen met de Noordzee Studio? Dat kan via de app. Gebruik dan even de app-button. Als je denkt, hoe werkt dat precies? Ik heb nog nooit geappt met de Radio Noordzee Studio. Dan ga even naar de website radionoordzee.nl. Daar zie je stuurbericht staan met zo'n app-icoontje. Als je dat aanklikt, dan wijst het zich eigenlijk allemaal vanzelf. Dank voor de vele reacties. Even de inbox met je doornemen. Ruben die zegt, heerlijk Noordzee luisteren in de achtertuin. De kinderen hebben vrij op woensdagmiddag, dus biertje erbij en genieten. Nico, die is de oranje vlaggetjes aan het opruimen. Oeh, die wilde dat gisteren nog niet doen. Heeft het een dagje uitgezongen. En is nu alsnog alle WK-prularia aan het verzamelen. En zijn huis een beetje aan het ontoranjenen. En Renate zegt, vrijdag naar de Amsterdamse zomer in het Olympisch Stadion. Hartstikke veel zin in. Lekker met vriendinnen een avondje weg. Kun je nog iets draaien van die artiesten die daar komen? Zeker, Renate. Hier zijn Lil Kleine, Samuel Welte en de Amsterdamse zomer bij Noordzee. Maak me nou niet gek.
1: Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: Lidl. Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
5: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Bolle. Iedereen moet het weten.
10: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Bescherm wat telt. Met VerySure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar VerySure.nl.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De flat die in brand staat in Antwerpen is nu helemaal ontruimd. De bewoners zijn naar een andere plek gebracht en worden daar opgevangen door hulpverleners. Het vuur is intussen onder controle, maar het nablussen zou nog uren duren. Het Vlaamse parlement heeft een minuut stilte gehouden voor de 6 doden. In Den Haag is een groep boeren met hun trekkers naar de koekkamp bij het Malieveld gegaan. Het zijn er ongeveer 20, meer mag niet van de gemeente. De boeren maken zich zorgen over hun toekomst door de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die nu worden besproken in de Tweede Kamer. Het OM eist 6 jaar cel en tbs tegen de man die vorig jaar een vrouw van 76 doodstak in Den Dolder. Hij zat daar in de tbs-kliniek, maar mocht die dag buiten het terrein komen. Hij is verstandelijk beperkt en zat volgens justitie in een psychose. De verdachte bracht de vrouw met 17 messteken om het leven. En president Trump heeft alleen maar lovende woorden voor Victor Willis, de overleden zanger van The Village People. Hij was in de groep de stoere politieman. Trump noemt hem een geweldige man en elke keer als YMCA wordt gedraaid, denken we aan Victor, schrijft hij op True Social. Vooral aan zee, veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. In het noordoosten mogelijk een bui. Maxima van 20 graden aan zee tot 26 in het binnenland. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later weer meer zon en 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Met 58 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor heer Hugo Waard. Daar is je vertraging 51 minuten. De A9 Alkmaar-Amstelveen voor Akersloot. Daar is een ongeval gebeurd, je vertraging 54 minuten. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel. En daar is je vertraging 32 minuten.
3: Nou, ik denk dat we weer helemaal compleet zijn met z'n allen. Denk
2: ja, maar waar
3: ik.
2: Is het publiek?
3: Publiek komt is er niet, dat hadden we gisteren wel. Oh. We doen het vandaag zonder publiek helaas.
4: Oh. Oh. Je hebt ons gezien gisteren. Die dachten, wij komen niet meer.
3: Kobus net op tijd terug. Die moest nog even naar de auto rennen om de billendoekjes te halen.
4: Nee, de brillendoekjes.
3: Oh, de brillendoekjes. Oh, neem maar die kwalijk.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
5: Radio Noordzee.
6: Let op.

0: dat je dus de rest van je leven als de dikke uit de jury door het leven moet. Dat is toch lekker, is dat? Eigenlijk niet echt een heel groot compliment. Dat moet dan gaan over, wie is dat? Dat is Henk-Jan Smits. Henk-Jan Smits.
1: Ja.
0: Dat is hem. Ja. Veldhuis en Kemper in de middagshow bij Radio Noordzee. En ik wou dat ik jou was.
1: Oh.
0: Benno, wat een fantastische dag hadden wij
1: gisteren. Ja,
0: het was echt onwijs leuk met de allerbeste Radio Noordzee luisteraars. De leukste artiest, althans een deel daarvan, want we hadden in principe wel 24 uur kunnen vullen met leuke Nederlandse artiesten.
1: En daar waren we nog niet klaar geweest.
0: Daar waren we nog niet klaar geweest. En een mooie finale met de hele familie Vroger. En dat was echt fijn. Gaan we het nog een keer doen of niet?
1: Volgend jaar weer, toch?
0: Ja. Ben je er weer bij?
1: Ben ik er weer bij.
0: Je hebt een geweldige optreden afgegeven gisteren.
2: Ja. Nou, ik had dus vanochtend Warner, de platenmaatschappij, aan de telefoon. Die willen jou een platencontract aanbieden. Ja, wat ze gisteren hebben gehoord en gezien.
0: Ze wilden nog even één stukje horen, Menno. Dus, okay. Ik weet niet.

0: sponsor zoekt, wij zijn altijd bereid te helpen.
1: Okay,
2: jongens, dat is ook wat. Als de Verenigde Staten nu het WK voetbal gaat winnen, dan stuurt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA een voetbal naar de maan.
0: Moet je hard trappen?
2: Voetbal naar de maan, dat gaan ze dan doen. Maar dan moeten ze wel winnen.
1: Oh, oké.
2: Okay. Ja, inderdaad, ik kon je aan denken. Dat is de meest veilige belofte die NASA ooit heeft gedaan. Ja. Ze hadden net zo goed kunnen beloven dat ze Kobus gaan klonen misschien. Ja.
3: Het raadsel van...
2: Laten we eerlijk zijn, ze spelen best een leuk potje voetbal mee tijdens het WK. Maar winnen gaan ze hem niet.
0: Ja, natuurlijk. Heb je Frankrijk gezien?
2: Goed, man.
0: Oh. Argentinië. Jongen. Marokko.
2: Goed, man. Kylian Mbappé gisteren.
1: Ja. Oh, ja.
2: Heb je ooit gehoord van die naam? Kylian Mbappé.
0: Ja. Groot jongen, hoor.
2: Hij heeft Frankrijk afgelopen nacht naar de volgende ronde op het WK geschoten. Hij maakte 2 doelpunten bij de 3-0 zegen op Zweden.
1: Ja.
2: Ja, die heeft wel weer even laten zien wat hij kan, hoor. Hey.
1: Oh, zo.
2: Ja. Goh, man. Maar sowieso die Franse ploeg, denk ik wel, Kobus. Die
0: ploeg, hoor.
2: Ja, die gaan wel... Ik denk dat zij er wel van gaan.
1: Ja, ja. Ik denk het ook.
0: Ja, het wordt Argentinië of Frankrijk, denk ik.
4: Dat zou een mooie pot zijn.
2: Dat is een mooi potje. Menno, over Frankrijk gesproken... Hoe noem je het als een stel nudisten bloot een rivier in Parijs inspringen? Ja, dus hoe noem je het als een stel nudisten bloot een rivier in Parijs inspringen?
1: Pipi dans la Seine. Pipi dans la Seine.
2: Nee.
4: Daar krijg je een baalsnikker voor, man.
1: In de rivier in springen.
2: Vaak, als je het antwoord hoort, dan denk je altijd bij jezelf... Oh ja, tuurlijk, zo simpel is het.
1: Dat is een Frans woord, toch?
2: Menno, een stel nudisten die bloot een rivier in Parijs inspringen...
1: Ja?
2: Is een naaktscène.
1: Mooi.
2: Nou ja, jij was er natuurlijk getuige van gisteren. De eerste editie van de dag van het Nederlandse lied. We hebben allemaal een mooie dag gehad nogmaals. Nu wil ik van jou weten, een volkszanger van weleer... die geweldig op één wiel kon rijden tijdens het fietsen.
0: Oh ja.
2: Ja.
1: Oh god, hoe heet zo'n ding ook alweer?
2: Ja, nee, een wheelie.
1: Een wheelie, ja. Willy...

0: Dikke Ted. Hey! Ik hoorde iemand vragen, Kobus, gisteren in het Radio Noordzee Café, toen we daar de hele middag zaten. Waarom heb je geen tuinbroek aan?
1: Ja, dat klopt. Dat hoort
2: dat is toch een beetje jouw signature.
1: Ja, ik heb er nog aan gedacht gisteren. Ja. Maar uiteindelijk, ik had haast. Het was een gebroken nacht natuurlijk vanwege de wedstrijd van Oranje. En ik heb er niet bij stilgestaan. Dus ik heb het eerste beste wat ik tegenkwam, heb ik aangetrokken.
2: Ja, precies. Maar kun je nu alvast even op je iPhone in de kalender zetten voor volgend jaar, 30 juni? Want dan gaan we natuurlijk weer vieren. Tuinbroek.
1: Doe ik tuinbroek aan?
0: Ja, heb je bijvoorbeeld ook een korte variant?
1: Nee, die heb ik nog niet. Maar die heb ik wel gezien al op het internet voorbij zien komen. Maken. Ja. Misschien wel. Ja, ik kan er ook eentje maken natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat er zo eentje voor volgend jaar lijkt me leuk.
0: Dat zou leuk zijn. Ja, een beetje als
1: het echt ik moet er toch een beetje van mijn kleding hebben.
0: Dat is ook, een beetje als het allemaal heel warm wordt of zo, dan heb je in ieder geval nog de korte variant.
1: Daarom.
0: Ik zie jou weer enthousiast met de telefoon wapperen. Dat betekent waarschijnlijk dat je weer iemand, willekeurige iemand, gaat opbellen in het land.
1: Ja, om te vragen hoe het ermee gaat. Ja, alleen wel natuurlijk iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. Nou, ik denk dat het eigenlijk voor zich spreekt. Luister maar.
3: Kobus belt je zomaar even op.
4: Hoi, ik ben Bas.
1: Goedemiddag, ik was op zoek naar De Boer.
4: Ik ben Bas De Boer, dat klopt.
1: Ah, goedemiddag met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
4: Oké, hallo.
1: Hoe gaat het met u?
4: Prima.
1: Waarom dat lachje?
4: Nee, gewoon. Ik dacht, er gaat nu een hele bijzondere vraag komen, maar het was gewoon, hoe gaat het?
1: Ja, maar u antwoordt ook heel snel, maar u antwoordt wel zoals bijna iedereen altijd antwoordt als ik deze vraag stel. Is er nou helemaal niks waarvan u zegt, nou, dat of dat zou nog wel iets beter kunnen?
4: Oh nee, ik leef een heel gelukkig leven, dus nee. Oh. Maar gaat het echt heel goed. Nee. Ja,
1: dat is fijn om te horen. Ik zal ook even vertellen waarom ik nou juist aan u vraag hoe het met u gaat. Ik doe dit elke dag, alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
4: Ah, oké. Okay.
1: En nou wordt er vandaag gedemonstreerd door de boeren tegen het stikstofbeleid. Ik denk, ik bel even met de boer om te vragen hoe het ermee gaat.
4: Ja, daar kan ik je helaas niet veel over zeggen. Ik ben absoluut geen boer. Ik hou me daar niet mee bezig.
1: Nee, maar goed, u heet De Boer, dus vandaar dat ik...
4: Ja, ik snap hem. Ja.
1: Mag ik een andere vraag stellen? Heeft u nog iets te wensen in het leven?
4: Poeh, nee, ik ben echt zielsgelukkig en blij, dus ik heb niks te wensen eigenlijk, nee.
1: Hoe komt het dat u zo gelukkig bent dan?
4: Ja, hoe komt dat? Ja... De lat niet te hoog leggen. Met kleine dingen tevreden zijn.
1: Kunt u een voorbeeld noemen?
4: Zit te denken.
1: Ja, geef niet.
4: Ik ben heel blij met mijn gezondheid bijvoorbeeld.
1: Ja.
4: Dat ik gewoon fit ben en niks mankeer.
1: Ja, dat is inderdaad niet iedereen gegeven natuurlijk, hè?
4: Nee.
1: En doet u er ook alles aan om gezond te blijven?
4: Nou, dat is net hoe je het bekijkt. Maar ik denk gemiddeld wel.
1: Ja, maar niet roken, niet drinken.
4: Ik rook niet, ik drink wel eens, maar niet extreem inderdaad. Ik sport elke dag, dus ja, dat is flink, ja. Hè? Dan,
1: ja. Inderdaad. Nou, dat is eigenlijk alles wat ik wilde weten. Dus heeft
4: okay.
1: u, wat vindt u ervan dat de boeren vandaag aan het demonstreren zijn?
4: Zij hebben het heel zwaar. Dus zij moeten van dat recht zeker gebruik maken. Dat moeten zij zeker doen.
1: U draagt de boeren wel een warm hart toe.
4: Nou, ik snap dat zij dat doen. Volgens mij, het gaat er ook over dat het wat, voor de wereld wat beter zou zijn. Nou ja, goed, dan zou de overheid misschien wel meer in kunnen helpen en doen. Dus dan moeten de boeren zeker voor demonstreren, ja.
1: Mooie woorden van Bas De Boer. Ik dank u voor uw openhartigheid. Mag ik u tot slot ook nog een knuffel geven?
4: Ja, tuurlijk. Zeker.
1: Ga ik die opsturen?
4: Oké, is goed.
1: Dag.

0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: I am Vaiana of Motuloi.
6: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
6: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
4: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei. Tegen je buren, schoolplein.

0: toch niet liggen? Lidl!
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
4: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
3: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Vanavond, vannacht klaart het breed uit op en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking een beetje toe en kan er een spatje regen vallen. Later in de middag klaart het weer op en is het droog. Temperatuur morgen tussen 20 en 25 graden.
9: Prima! Radio Noordzee, verkeer.
10: Iets minder prima is het op de weg, 70 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Je vertraging daardoor 38 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Heerhugowaard. Er staat een auto met pech, je vertraging bijna een uur. En de laatste is de A28 Amersfoort Zwolle voor Elspeet. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging is 49 minuten.
8: Hij heeft de val van de Berlijnse muur nog rechtstreeks gemeld op de radio. Jouw baken van rust in de hectiek.
9: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
8: Met Kobus.
11: Oud-minister Vert Grapperhaus heeft spijt dat hij tegenstanders van het coronabeleid wappies noemde. Dat had ik niet moeten doen en daarom neem ik mijn woorden alsnog terug. Dat zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie. Tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer is een schreeuwende vrouw van de publieke tribune verwijderd. De voorzitter waarschuwde dat bij een volgende verstoring de hele tribune wordt leeggemaakt. En veel mensen zijn vorige week naar de huisarts gegaan omdat ze tijdens de hittegolf last hadden gekregen van de extreme warmte. Volgens het instituut Nivel lag het aantal huisartsbezoeken hoger dan tijdens de zomerpieken van de afgelopen jaren. Bijna 10 op elke 100.000 mensen brachten met warmteklachten een bezoek aan een huisarts. En dat is 2 keer zoveel als in de week daarvoor.
10: Okay. Maar wat zegt een huisarts dan? Ja. Ga lekker in de airco zitten?
12: Nee, maar je kunt misschien wel echt wel klachten hebben of zo. Weet je, opgezette klieren of zo. Of wat zou het kunnen zijn, Kobus, denk jij?
11: Nou ja, oververhitting natuurlijk. Ja. Dus ja.
12: Het kan van alles zijn natuurlijk.
11: Ah, ja, maar zonnesteek.
12: Een zonnesteek.
11: Kan ook natuurlijk. Dan begin je te rillen een beetje. En dan,
10: dat heb ik 1 keer gehad.
11: Ja?
10: Ja, toen waren wij op...
12: Gistermiddag.
10: Nee, toen was ik op vakantie op...
12: Aruba.
10: Op Curaçao was dat.
12: Aruba, toch?
10: Nee, Curaçao.
12: Curaçao, oké.
10: En toen dacht ik uit het vliegtuig... Ah joh, we gaan even lekker in het zonnetje zitten. In het zonnetje en niet ingesmeerd niks. En vanuit het koude Nederland naar daar.
12: Ja, ja.
10: Nou, ik ben echt waar. Ik heb 5 dagen ziek op bed gelegen op vakantie. Dan weer heet, dan weer koud. Misselijk, koppijn. Dat is echt geen pretje hoor, zonnesteek.
12: Nee, dat is... nee, maar daar kun je aardig ziek van raken.
10: Oh,
12: dus,
10: nooit weer.
12: Altijd een beetje geleidelijk en rustig aan beginnen.
10: Voordat en het hoofd koel houden.
12: Ja, precies, voordat je de zon in klapt. Kobus, wat heb je nog meer gezien in al dat Nederlandse nieuws vandaag?
11: Nou, het leek me wel even leuk om de kalender er eens even bij te pakken.
12: Leuk,
11: ik zie bijvoorbeeld dat het vandaag alweer 9 jaar geleden is... dat de 3300 gele praatpalen langs de snelwegen werden uitgeschakeld.
12: Jij hebt er nog één, toch?
11: En ik heb er nog één thuis.
10: Kon je toen opvragen, toch?
11: Ja, die heb ik toen gekocht in de hoop dat ik hem met winst kon verkopen. Maar dat is nog steeds niet het geval.
12: Ja, oude zaak.
10: Geen goede belegging.
11: Hij ligt aardig in de weg. De scheur kan ik je melden. Ja. Verder is de ANWB vandaag jarig. Die vieren hun 143ste verjaardag.
12: Oh, ja.
11: En vandaag, 18 jaar geleden, was het een zwarte dag. Want toen werd het algemene rookverbod in de Nederlandse horeca ingevoerd.
12: Dat is alweer zo lang geleden, of niet?
11: Ja, dat is opvallend, hè? Als je dat is confronterend als je dat zo hoort. Een groot inkomstenverlies natuurlijk voor veel minder klanditie voor de horeca-eigenaren. Maar dat is niet het enige, want wat bleek nou? Die sigarettenrook, die bleek ook alle vieze luchtjes in de cafés te verdoezelen.
10: Ja.
11: En nu ruikt het heel heel vaak alsof je in een of andere zweterige gymzaal staat als je in de kroeg zit. Ja. Wim T. Schippers, helaas vorige week ons ontvallen. Die zou vandaag jarig zijn geworden. 84 zou die zijn geworden. Ja. Harry Jekkers wordt 75. En onze collega Marleen Sahupala viert vandaag haar 55ste.
12: Oh, 55?
11: Nou, dat staat hier, 55.
12: Ze ziet er jonger uit.
11: Ze ziet er zeker jonger uit.
12: Marleentje.
11: Hey. Verder vandaag de nationale herdenking van het slavernijverleden. Dus Jonathan, haal even koffie voor ons. En vandaag is ook de Walkman jarig. Die wordt 47 jaar. Ik weet niet, heb jij nog een Walkman gehad vroeger?
0: Natuurlijk heb ik een Walkman.
11: En had je een Walkman met een cassettebandje of had je een CD-Walkman?
0: Dat was toch een Discman?
12: Ik had toch een Walkman waar nog een Reef-Foxband op moest komen.
11: Dat is een hele grote hand.
12: Cassettebandje, ja.
11: Ja, cassettebandje, ja. Ja, inderdaad. Heb je hem nog?
12: Nee, heb ik ook niet meer. Nee.
11: Ze zijn tegenwoordig op eBay te vinden, maar ze zijn erg prijzig, laat ik het zo zeggen.
12: Okay.
11: Dus misschien mocht je er ergens een hebben liggen, dan heb je een goudmijntje.
12: Ja.
11: Nou, en ja, nog even een terugroepbericht. Oh. Dekamark, die roept het rundergehakt terug van het halalmerk Wahid. Oh. Er zit namelijk salmonella in. Ze roepen op het product niet te eten, of je moet graag op de wc willen zitten. Het gaat om de verpakkingen waarin 500 gram zit, met een houdbaarheidsdatum van 4 juli 2026. Ja. En wie het gekocht heeft, die kan dat aankoopbedrag terugkrijgen als je terugbrengt naar de winkel. En de bon is daarvoor niet nodig.
12: Oké. Okay. Hey, zometeen hebben wij Menso Kortland in de studio.
13: Hoi, Laris. Het is toch al te heren?
12: Ja, maar eigenlijk moet Menso daar nu wel van af. Hè. We kunnen hem met goed fatsoen niet meer vragen om hem Gerard Joling te laten
11: nadoen. Nou, ook niet heel voorzichtig?
12: Nou, ja, misschien wel. Maar Menso is natuurlijk heel druk bezig met gewoon een leuke zangcarrière. Hij heeft zijn vaste baan opgezegd.
11: Ja.
12: En is nu met een echt geweldig leuke nieuwe track gekomen. En die gaat hij zometeen in het huis zingen. Dus
11: leuk. Ben
12: gaat zometeen

0: hoogtepunten deze zomer. Vierden wij gisteren nog de dag van het Nederlandse lied met een heleboel toffe luisteraars in het café van Radio Noordzee. De volgende staat alweer op het programma. Dat is vrijdag 24 juli. Daar komt deze radioshow namelijk vanaf het Hertogplein in Nijmegen.
1: Ah, dat wordt ook zo tof.
0: Ja, ja. Dat is de finale dag van de Vierdaagse. Het slot van de feesten ook. Lara Mila komt, Stef Eckel, Jorieke Sterke. Maar dan komt hij, ja, de legendarische hit. Een bossie rode rozen. Van onze vriend zanger Alex krijgt een Vierdaagse makeover. Samen met feestheld Benny Solo transformeert hij de kraker tot het ultieme wandelaarsvolkslied. Een bossie gladiolen.
1: Ja.
0: Ja, dat kan precies. De felbegeerde bloem die symbool staat voor vier dagen pure spierkracht. Dus hiermee slepen de mannen eigenlijk alle blarenlopers gegarandeerd over de finish op de Via Gladiola, zoals die straat dan heet, de Sint-Anna-straat. Het hele proces kun je volgen in de middagshow, met als ultieme climax een live optreden op het Radio Noordzee-podium op vrijdag 24 juli, Hertogplein Nijmegen.
1: Wauw.
0: Leuk, hè?
1: Wow.
0: We gaan maar eens even kijken hoe ver de mannen zijn. Alex, goedemiddag.
2: Goedemiddag, mannen. Goedemiddag.
0: Heb je een beetje een leuke middag, of niet?
2: Hele leuke middag, ja.
0: Ja, maar ja. Wat maakte de middag voor jou zo leuk?
2: Ja, ik heb net met rondgewandeld. Een stukje, super leuk. Strand op, het is mooi weer. Dus.
0: Lekker. Frisse neus halen, hè? Dat is goed, hè?
2: Altijd. Frisse neus.
0: Hey, Lexie, nog 5 nachtjes slapen, dan moet het gebeuren. Lopen jullie een beetje op schema?
2: Nou, zeker. Ik denk dat alles zo goed als af is. Ik zag zelfs van week stik bijkomen. Ik denk, nou, moet die gekker worden.
0: Wat zag je voorbij komen? Ik viel even weg.
2: Stickers.
0: Nu ben jij natuurlijk iemand die altijd wel blijft plakken. Dus het verbaast me ook weer niks aan de andere kant.
2: Ik blijf niet altijd plakken, hoor.
0: Hey, maar die gladiool, dat is natuurlijk al jarenlang een traditie bij de Vierdaagse. Hoe belangrijk zijn tradities voor jou in het leven eigenlijk, Alex?
2: Ja, wel belangrijk toch.
0: Ja, toch?
2: Ja, nee, kijk, 4, 5 mei vind ik altijd wel belangrijk. Ja. Ik vind dat een van de belangrijkste dagen. Koningsdag mag voor mij ook de rest van mijn leven wel altijd er zijn.
0: Wat is jouw favoriete bloem eigenlijk?
2: Ik vind rozen eigenlijk wel heel erg mooi. Ja. Gladiolen vind ik heel erg mooi.
0: Een bosje rozen zeker, of niet?
2: Ja, bosje rozen. Ik vind rozen heel erg mooi. Ik vind als je vooral die hele mooie die je tegenwoordig vliegt. Hier gaan knoppen erop, echt fantastisch. En ja, gladiolen natuurlijk, die komt er nu ook bij. Ja, dat wordt gewoon dingetje.
0: Wanneer heb jij voor het laatst een bos bloemen voor iemand gekocht? Een bos rozen, wanneer was dat?
2: Ja, dat is wel, denk ik, God, dat is wel een tijd. Nou ja, ik heb natuurlijk ook wel, als ik ergens kom op een bruiloft en zijn vrienden van mij, dan en ik moet er zingen, dan probeer ik altijd wel iets van rozen mee te nemen.
0: Ja, mooi, zo, dat is een mooie bloem.
2: Alleen, het kost natuurlijk godsvermogen, zou ik daar reden over.
0: Het is niet normaal.
2: Ja, niet normaal. Ja, vooral met moederdag dan, rond die tijd.
0: Ja.
2: Ja, dat is eigenlijk, zijn de rozen gewoon ook 3, 4, 5 euro per stuk. Als je dan een bos moet halen, dan ben je wel een beetje sjaak.
0: Ja, ik heb dat op Valentijnsdag ook in, maar ik altijd 40 bossen rozen versturen, jongen, dan ben je van godsvermogen kwijt.
2: Ja, je bent echt godsvermogen kwijt, ja. Maar jij hebt dan meestal maar eentje nodig voor het prima.
0: Ja, je hebt er mee. We hebben nu de gladiolen. En wij hebben het hier op de gang getest. Hebben we even een klein stukje van een bosje gladiolen aangezet. En wij zijn tot de conclusie gekomen, Kobus, zeg het. Het ritme is perfect om te marcheren.
1: Ja, klopt.
0: Het is een bossie gladiolen. En dan ga je precies op een lekkere snelheid.
1: 6 kilometer per uur.
0: Ga je precies op die maat gaan.
2: Ja, maar heeft Kobus ooit wel eens gemasseerd dan?
0: Kobus is getrouwd met een Duitse mevrouw. En heeft ook een Duitse herder. En die laat hij niet uit, daar marcheert hij mee.
2: Echt?
0: Ja.
2: Kobus in dienst gezeten of gediend?
0: Dat denk ik niet.
1: Nee, ik ben afgekeurd.
2: Goh. Oh, echt, waarop?
0: Op zweetvoeten.
2: Ja, ik heb wel een dienst in de luchtwacht. Dus ik heb vroeger wel gemasseerd,
0: Komende maandag, dan is het zover. Dan ga jij samen met Benny Solo hier in het Huis van de Hollandse Hits gaan jullie hem voor het eerst
2: presenteren, zeker.
0: Ja, dat is echt geweldig. En het valt op. Ik bedoel, het land heeft nog maar 7 seconden gehoord vorige week. Maar na die 7 seconden blijft het al zo lekker in je hoofd zitten. Dus het is dé perfecte tune voor de Vierdaagse.
2: Het melodietje is natuurlijk gewoon als gemakkelijk. En het is gewoon, je zingt er binnen 2 tellen mee. Dus dat is fantastisch.
0: Ja. Alex, beloof ons 1 ding. Hou het keeltje gesmeerd. En zorg inderdaad dat de hele tekst voorkomende maandag volledig in koppie zit. Want dan
2: komt goed. We gaan maandag eruit knallen.
0: Ja.
2: En dat komt helemaal goed. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb echt, in ieder geval, ik ben meer dan enthousiast. Ja.
0: We zien elkaar maandag.
2: Zeker, mannen. Oh. De groeten.
3: Hoi. Je hoort het in Wat een Middag.
4: Radio Noordzee.
5: Af en toe
4: slaapje hier.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel, plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Waar ben jij?
4: Ik zit nog in de trein.
5: Het volgende station is Station Antwerpen.
4: Ik denk dat het wat later wordt.
3: Je zat zeker weer je serie te kijken.
4: Nee.
3: Ja?
4: Ja, oké, sorry.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
7: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting.

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
5: Bestel je obu op netlink.nl.
7: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus: AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vissen van, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomeritems

0: van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Oud-ministers Vert Grapperhaus en Hugo de Jonge noemden tegenstanders van het coronabeleid destijds wappies. Maar daar heeft Grapperhaus nu spijt van. Dat had ik niet moeten doen, want je moet mensen met een andere mening ook respecteren, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hij nam zijn woorden terug. Tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer liepen de gemoederen op de tribune soms hoog op. Een vrouw begon te schreeuwen dat ze als duurzame boer kapot wordt gemaakt. Ze is verwijderd. De voorzitter waarschuwde dat bij een nieuwe verstoring het debat wordt geschorst en de hele tribune wordt leeggemaakt. Bij de brand in een flat in Antwerpen zijn niet 6, maar 5 mensen om het leven gekomen. Er was verwarring over het aantal doden, waardoor is niet duidelijk. De brand is intussen uit. Sommige bewoners moeten er rekening mee houden dat ze voorlopig niet terug kunnen. Er wordt opvang voor ze geregeld of ze gaan naar familie. En tijdens de hittegolf vorige week zijn veel mensen naar de huisarts gegaan. Het waren er volgens onderzoekers 2 keer zoveel als normaal. Vooral jonge kinderen en ouderen hadden klachten door de extreme warmte. Ze waren bijvoorbeeld uitgedroogd, uitgeput en duizelig of hadden hoofdpijn. Aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken en in het noordoosten kans op een bui. Morgen is bewolkt met wat regen, later meer zon en 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt 71 vertragingen. Je krijgt nu de 3 belangrijkste. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Akersloot, daar is je vertraging 52 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht, daar staat een auto met pech, je vertraging bijna 40 minuten. En de laatste is de A28 Amersfoort Zwolle voor Elspeet, daar is je vertraging 38 minuten.
0: 200% puur Hollands. Radio Noordzee, met nu

0: Montreal en schuilen
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
3: Ja, ik ben al toch eigenlijk wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Ze zingen namelijk, als we willen schreeuwen dan van de daken, dan doen we dat samen. Maar hoe ziet dat eruit als Miss Montreal samen met nog iemand op het dak staat te brullen?
4: Ik heb er eigenlijk nooit een voorstelling bij gemaakt, heel eerlijk gezegd.
3: Misschien kunnen we het een keer vragen.
4: Jij kan dus
5: dat niet. Ik ook niet. Nee. Sinds dat je er nu over begint, maar...
4: Eigenlijk is het allemaal zonde van de zendtijd, hè, dit.
5: Het is inderdaad... eigenlijk wel, ja.
3: Goedemiddag.
4: De zonde van de zendtijd, dat we dit onderwerp aansnijden. Want kijk eens goed naast je.
6: Kom van dat dak af, waarschuw niet meer. Mensen, Kortland is erbij, hoor. Ja.
4: Jongens, daar zit hij, in het huis van de Hollandse hits. Iemand die eigenlijk meer sfeer brengt dan een jackpot in het casino.
3: dat vind ik een compliment.
4: Zet de paracetamol alvast maar klaar voor deze muzikale wervelwind. Hij is misschien een sukkel in Amsterdam, maar vanmiddag de absolute koning van dit programma. Zet je schrap voor de man met meer stemmen dan de Tweede Kamerverkiezingen. Menzo Kortland!
3: Jongen. Alleen al voor die intro's wil ik heel graag hier. Ja, die gaat op een tegeltje.
4: Lekker. Goed dat je er bent, man.
3: Ja, heel leuk hier te zijn.
4: Heb jij gisteren de dag van het Nederlandse lied een beetje kunnen volgen, of niet?
3: Ja, ik heb het allemaal gezien. Ik was stik jaloers. Het was echt fantastisch. Wat een line-up hadden jullie daar staan.
4: Leuk, en volgend jaar doen we het gewoon weer. En dan sta jij er ook gewoon bij.
3: Hé, nou heel graag, jongens. Heel graag. Fantastisch.
4: En dan kunnen we jou misschien wel die award overhandigen voor beste nieuwkomer. Dat zou natuurlijk heel leuk zijn.
3: Hé, nou daar gaan we voor.
4: Want jij hebt natuurlijk je vaste baan als eindredacteur bij Shownieuws. Heb jij opgezegd om fulltime zanger te worden. Ja. Wat was het exacte moment dat je dacht, nou, dat ga ik nou even doen?
3: Nou, dat is denk ik dan... Ik heb een jaar geleden een liedje gelanceerd, Viva Maria.
4: Ja, leuk,
3: die ging gelukkig heel goed.
4: Ja.
3: Hebben jullie gelukkig ook een paar keer afgespeeld, dankjewel.
4: Zeker.
3: Dankzij jullie heb ik mijn werk kunnen opzeggen. Nee, en op een gegeven moment dacht ik, ja, ik heb een kindje van 1,5 jaar. Dat is natuurlijk ook een hoop uren die je daar met heel veel liefde in steekt. Ik werkte hier de hele week. Ja. En dan had ik ook in het weekend nog heel veel boekingen, steeds meer sinds dat liedje.
4: Aanpoten
3: was dat. En dat vond ik heel leuk. Alleen ja, op een gegeven moment zat je dan 7:30 weer in de ochtendvergadering bij Shownieuws over, over van alles te praten. En dan zat ik er als een zombie bij, omdat ik net weer een boeking had gehad tot 4:30 's in Zoetermeer. Dat was pittig. Maar ook heel leuk. Alleen ik heb toch maar besloten om volle bak voor de muziek te gaan. En dat bevalt heel goed.
4: En dat staat je goed.
3: Ja, dankjewel.
4: Ja, maar vroeger schreef je of monteerde je verhalen over BN'ers.
3: Over de sterren. Ja.
4: En maar nu sta je er zelf. Dus hoe leuk is nou die omschakeling? Moet geweldig zijn toch voor jou?
3: Ja, dat is heel gek inderdaad. Want eerst stond ik aan de andere kant van de microfoon. En nu stellen ze de vraag aan mij. Dus dat is heel anders, maar wel heel leuk.
4: Leuk. Nou, we hebben van alles met jou te bespreken. En natuurlijk jouw nieuwe track, die ook als een raket gaat op dit moment. Sukkel in Amsterdam. Ga je zo meteen bij ons op de bühne spelen.
3: Ja.
4: Dus dat wordt hartstikke gezellig.
3: Zin in.
4: Vandaag Jacobus 1 juli op de kalender. Vanaf deze dag veranderen er in Nederland traditioneel weer heel veel wetten en regels.
3: Zullen we er wel op vooruit gaan?
4: Het minimumloon stijgt. Dat is in ieder geval een groot voordeel. De kilometerheffing voor zware vrachtwagens staat in werking natuurlijk. Bedrijven mogen je niet zomaar meer telefonisch benaderen voor verkoop.
3: Oh,
4: dat ze jou een energiecontract willen aanbieden of zo.
5: Weet je. Hebben wij niet
3: kunnen
5: benodigd.
3: Hoe gaat het met u nogal doen dan?
4: Nou, dat denk ik wel. Want
5: ja, dat kan wel.
4: Wij bieden niet iets aan of zo, toch?
5: Nee. Ja, een knuffel.
4: Ja, maar goed. Ja. Dat is positief.
5: En die is gratis.
4: Dat kan natuurlijk wel makkelijk. En ook de pakketjes uit China gaan duurder worden.
5: Oh ja.
4: Ja, bij Temu of bij Shine, dat gaat ineens een hele dure grap worden op de een of andere manier. Maar het minimumloon, dat gaat omhoog. Dus dat de vlag kan uit, zullen we maar zeggen.
5: Ja,
4: dat wel een klein vlaggetje worden misschien, omdat de bezorgkosten van de vlaggenstok van Temu natuurlijk weer enorm krijgen.

0: Maar Jerike, très bien, merci beaucoup.
1: Jij spreekt er ook wel een woordje over de grens, hè?
0: Ja, en als je ergens afscheid neemt in Frankrijk, dan zeg je...
2: Ooievaar,
0: zeg je dan. Dat hebben we ooit geleerd, namelijk van Martien Meiland.
3: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Lange Frans en Frans Duits en Tour de France. Hey, Fransie was gisteren ook in het café, heeft hem even live gedaan. Ik moest als Lange Frans stand-in fungeren, want...
1: Deed je goed?
0: Ja, die Lange die was er natuurlijk niet.
1: Ja, je lijkt wel, ja.

0: Nee, ja, ik wil het best een keer proberen, maar er moeten wel een paar glittertjes op zitten. Er moet er wel iets bijzonders bij zijn.
1: Ja, kom eens.
2: Ja, ik heb er zat.
0: Ja, ja, dat is waar, ja. Ik heb jou vaak zat in een tuinbroek.
1: Tuinbroek en overweeg nu zelfs een korte tuinbroek. Voor als de dagen nog warmer gaan worden. Ja. Dan komt er een korte variant komt eraan.
0: Hip. Als je nog een paar oranje tuinbroeken hebt liggen...
1: Oranje tuinbroek.
0: Die toch niet van jou nodig zijn, dan geef maar door.
3: Ja, dan kun je ook aan de weg gaan werken.
1: Ja. Met van die strepen op je rug.
0: Ja.
1: Menzo, jij ging destijds... viraal met imitaties. Ja, ik heb daar zelf ook altijd om moeten gillen. Dan zat ik door die reels heen te bladeren. En ja, toen wist ik helemaal niet dat jij bij Talpa werkte op de redactie van Shownieuws.
0: Het zat eigenlijk hier om de hoek, hè? Het zit in hetzelfde pand.
1: Maar ik moest altijd verschrikkelijk om gieren dat je weer een McDonald's binnenreed.
0: En dat je
1: dan weer Gerard Joling of zo nadeed of Guus Meeuwis. Welke BN'er was voor jou altijd lastig om na te doen, zeg maar, qua stemtechniek?
0: Nee, ik ben eigenlijk altijd bezig met, zeg maar, wie ga ik nu weer een keer proberen. En er zitten er sommige tussen die ik altijd lastig blijf vinden. Zeg maar, vroeger probeerde ik Marco Borsato, dat lukte nooit.
1: Nee.
0: Jan Smit doe ik wel eens. Alleen, daar zijn de meningen soms over verdeeld. Hoor ik wel eens, ik vond die niet echt lijken. En iemand anders zei, dat is jouw beste. Dus,
1: ja.
0: Maar ik moet echt aan Mart Hoogkamer moeten gaan werken. Want dat hoort er wel bij. Ja, dat is toch de beste die er nu is. Maar ik heb Willy Alberti bijvoorbeeld. Dat is gek genoeg, die heb ik daarbij wel. Maar Mart Hoogkamer niet. Dus ik ben een beetje aan het kijken van, kan ik Willy Alberti een beetje omzetten en dat je Mart krijgt. Dus kijk, Willy Alberti heeft ook een soort drie traps uithaal, die Mart ook heeft.
1: Ja.
0: Zoals ik het uithaal doe, is het en Willy Alberti zou doen van je zei me dat je altijd blijft bij mij. Dan komt er nou nog die erachteraan. En dat zit er bij Mart ook een beetje. Dus ik zit daar een beetje aan van te lenen. En van Robert van Hemert. Een weekje uit de gauw en uit de drukte. Dus even naar het zuiden. Als ik dat nog wel een beetje ga combineren... dan zitten we denk ik bij Mart op een gegeven moment. Maar die is work in progress.
1: Maar waar oefen jij dit? Gewoon thuis of zo?
0: Ja, dit is allemaal thuis. Die imitatie die ik nu doe... die heb ik volgens mij nog nooit eerder live gedaan. Dus dat vind ik altijd wel heel spannend om te doen. Maar ik zit er thuis altijd te oefenen de ene naar de andere. Gisteren Django Wagner weer, weet je. Dan ben ik aan het oefenen. Ja, het is ook weer work in progress.
3: Ja, kom maar.
0: Ik zat op een terras. Ik wist niet waar je was. En toen kwam jij daar voorbij. En je keek niet eens naar mij. Dat vind ik leuk, omdat dat weer een uitdaging is. Omdat hij zo laag zit. Ten opzichte van die andere.
1: Dat klonk echt goed.
0: Ja, is die? Oké, nou, kan hij misschien in mijn repertoire.
1: Dit is goed. Maar de allerbeste... Gerard Joling, dat is natuurlijk...
0: Dat blijft ook wel mijn favoriet.
1: Dat is toch zo, die doe je. Dat, als je je ogen dicht doet, hoor je bijna geen verschil.
0: Ja, echt.
1: Dat vind ik zo goed altijd.
0: Ja, moet ik hem erbij halen?
3: Ja, joh. We doen de ogen even dicht.
1: Even één stukje om even erin te komen.
0: Oké, laten we even doen alsof Gerard Joling iets zegt over het Nederlands elftal.
1: Oh ja, dat vinden we ook. Dus Benoit Dit Blauw heeft hij gehad.
0: Ja, dus dan is dat is waar, ja.
1: Ja, met die hit. Dus doe even een WK-dingetje, ja.
0: Oh, lieve mensen, zijn we er klaar voor? Het is jouw begin! Laat je lekker liggen voor een keer! Oh, vreselijk. Ik heb er zo geen kracht meer voor. Dat graf oranje met die vreselijke penalties. Doe mij maar een paar ballen op de paal bij ome Geer.
1: Geweldig.
0: WK special.
1: Doe mij maar een paar ballen op de paal.
0: Of Guus Meeuwis. Wij houden van oranje. Maar die penalties niet meer doen. Oh, ja. Naar links. Naar rechts. Recht uit dat WK. Ja.
1: Het is zo goed. Het is zo
2: leuk, hoor.
3: Wat is dat met zo'n Kortland?
1: Ja, dit is
0: zo.
3: Hou je nog een beetje stem over voor zo?
0: Ja. Oh ja, ik moet nog zingen zo. Ja, dat is waar. Dan is dit de laatste imitatie.
1: Ja, je moet zo wel even bubbelen, want anders
0: zeker.
1: Heb je gewoon helemaal niks meer over.
0: Ja.
1: En dan zometeen inderdaad die sukkel in Amsterdam, waar we het nog even over gaan hebben ook inderdaad. Onwijs tof dat je er bent, jongen. Leuk. Mensen,
0: ja, heel leuk om hier te zijn.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Wil je Monique Smit ook nou, hoor niet?
0: Dat is een projectje, die ga ik proberen.
1: Dat gaan we proberen. Dat is de volgende.

0: is voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AFAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag Emco Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
6: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
7: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ah, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: Spontaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
12: 1 minuut over 5:30 vanavond en vannacht klaart het breed uit op. Koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe. Kan er eventueel een klein spatje regen vallen? Later in de middag klaart het weer op. Is het droog en wordt het 20 tot 25 graden.
13: Radio Noordzee, verkeer.
14: 72 vertragingen zijn er. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A2 Eindhoven-Utrecht voor de Empelbrug. Daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor ruim een half uur. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Centrum 53 minuten. En de laatste is de A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein. Daar staat een vrachtwagen met pech en je vertraging daardoor is 40 minuten.
12: Nou, houd het klachtenformulier maar paraat. De feiten staan weer op perkamenten, mensen.
13: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
12: Net komens.
15: Premier Jette vindt dat de overheidsinstanties voortaan de vlag moeten hijzen op 1 juli... zodat iedereen aan de afschaffing van de slavernij zal denken. Dat zei hij in Amsterdam, waar Katie Coty werd herdacht. Minister Hans Pijlbrief van Sociale Zaken staat open voor extra toezicht bij uitkeringsinstantie UWV. Dat heeft de D66-bewindsman gezegd in een debat met de Tweede Kamer, waar grote zorgen leven over de hardnekkige problemen bij de uitvoering van met name de uitkering bij arbeidsongeschiktheid, de zogenoemde WIA. En topcrimineel Willem Holleder is dit jaar al 2 keer geopereerd vanwege ernstige hartproblemen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming. De 68-jarige Holleder, die een levenslange celstraf uitzit, wil mede door zijn broze gezondheid weg uit de strengst beveiligde gevangenis van Nederland.
12: Oké, okay. Zou dat allemaal kunnen eigenlijk?
15: Ja, dan gaat hij naar een andere gevangenis.
16: Ja, daar moet je wel grondige redenen voor hebben.
12: Ja. Ja, nou ja, goed, misschien is 2 keer een hartoperatie in een jaar grondig genoeg.
15: Dat ja, maar wat is dan wat ik niet snap, is dat, oké, je hebt een zwak hart. Waarom kun je dat, dan moet je juist blij zijn dat je in een streng bewaakte gevangenis zit?
16: Ja, maar kijk, hij zit zeg maar op een speciale afdeling. Hij zit 22 uur per dag zit hij binnen, zoals ze dat dan noemen. Dus hij heeft maar 2 uurtjes per dag dat hij ook even naar buiten kan of iets anders kan doen.
12: Okay.
16: Dus als hij zeg maar iets minder streng is, dan kan hij bijvoorbeeld ook sporten. Dan
12: oh, dat is goed voor jou.
16: Luchten.
12: Oh, dat bedoel je. Ja. We zouden er van alles over kunnen zeggen, maar in dit geval laat ik hem even gaan. Ik ga er geen gekke dingen over zeggen of grapjes over.
17: over maken of zo. Nee,
18: lange neus.
17: Je stageert me hiervan.
18: Nederland kennende zou ik het niet eens gek vinden als hij over een jaar met een enkelband gewoon door Amsterdam heen wandelt.
17: Ja, ja. Dus, ik denk dat zijn zus zal daar minder blij mee zijn, denk ik.
18: Ja, nou die vertrouwt wel op de beveiliging die ze nu heeft. Want die heeft natuurlijk ook gereageerd op dit nieuws.
17: Ja.
18: Maar ze wordt door de NCTV wordt ze goed beveiligd. Ja. Dus die heeft daar alle vertrouwen
17: in. Oké, okay, nou ja, dan hoeven we ons daar geen zorgen over te maken.
18: Nee, en zij ook niet.
17: Kobus, wat zag jij nog meer in al dat Nederlandse nieuws?
18: Nou, we hebben het voetbal nu al een beetje gehad natuurlijk. Ja. Tenminste, voor mij is het WK over, want Oranje doet niet meer mee.
17: Nee.
18: Ik heb nog wel heel veel sympathie nu voor Marokko. Dus ik denk als die spelen dat ik dat nog wel ga volgen.
17: S'nachts om 3 uur ook, denk je?
18: Nee, dan s'nachts om 3 uur
17: niet. Dat niet.
18: Ik heb wel Wolter Kroes, die reageerde ook even over het verlies van Oranje. En ja, eigenlijk ben ik het eens met wat Wolter zegt.
19: Ik ben trots op het Nederlands elftal en dat we niet gewonnen hebben. Nou ja, Marokko was gewoon beter.
18: Marokko was gewoon beter.
19: Ja,
18: en dat was het ook.
17: Ja.
18: Ja, en we hadden natuurlijk dat eerste doelpunt van Gakpo, wat ik eigenlijk een heel mooi emotioneel moment vond. Helemaal vanwege het nieuws, dat ongeboren zoontje wat is overleden.
17: Hij wees naar de hemel.
18: Ja, maar ze zijn heel gelovig, hè, bij het Nederlands elftal.
17: Ja.
18: En de hak van de keeper, hè?
17: De hak van de keeper?
18: Ja, bij die penalty. Heb je die penalties niet meegekregen?
17: Ik heb de penalties niet meegekregen.
18: De hak van Van Brugge. Hij dook op de bal en die bal komt onder zijn lichaam door. En met zijn hak tikt hij hem per ongeluk zelf het doel.
20: Eigen goal dus eigenlijk.
18: Eigenlijk wel een eigen goal, maar goed. Ja. Het is voorbij, we gaan ons nu richten op Tour de France. En dat komt mooi uit, want 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France.
17: Oh.
18: En dat is het hoogste aantal sinds 2015. Toen deden er 20 Nederlanders mee aan de Tour de France. Vorig jaar waren het er 13. En aankomend weekend begint de Tour. Zaterdag is dat met een ploegentijdrit in Barcelona.
17: In Barcelona. Ik weet wel altijd als de Tour de France begint, dan is het ook voor het gevoel echt zomer.
18: Mooie plaatjes op televisie en geweldig.
17: Vind ik leuk. Ja.
18: Nou, nog even heel snel want jij had het over die veranderingen per 1 juli. Je noemde er al een aantal, hè? De minimum jeugdloon wat omhoog gaat.
17: Jawel.
18: Maar ook verschillende uitkeringen, zoals de WWW, de IOAZ, de IOAW en de AOW gaan omhoog.
17: Pardon?
18: Oh. Ja, zoek het maar even op, zou ik zeggen. Vanaf 1 juli is ook de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen nog maar 4,1%. Als de kale huur €350 of meer per maand is, is die lager, dan is het maximaal €25. Het Centraal Justitieel Incassobureau stuurt vanaf vandaag eerst een gratis betaalherinnering als iemand zijn verkeersboete niet op tijd betaalt.
17: Ja.
18: En dat scheelt. Ontvangt u dan zo'n betalingsherinnering, dan heb je nog 2 weken de tijd om een verhoging van het boetebedrag te voorkomen.
20: Nou, dat haalt een hoop mensen, denk ik, oprecht uit de problemen.
17: Je ziet nu ook steeds vaker van die paaltjes die controleren of jij misschien wel op je telefoon zit. Of niet.
20: De focusflitser.
17: De focusflitser.
18: Inderdaad, ja klopt.
17: Flitser, ja. Ja.
18: Ja. Dus, even kijken, vanaf 1 juli vandaag dus is er een wachtlijst als je een nieuwe of een zwaardere energieaansluiting wil aanvragen.
17: Ja.
18: Kan bijvoorbeeld nodig zijn als je een warmtepomp of een inductiekookplaat of een elektrische laadpaal wil.
17: Of blaadjes in je zwembad.
18: Of blaadjes. En de motorrijtuigenbelasting gaat van vandaag tot en met 31 december omlaag. En dat is een compensatie voor de hoge energieprijzen waarmee de ondernemers te maken hebben.
17: Maar het ging 2 maanden geleden al ongelooflijk omhoog.
18: Omhoog, ja.
17: Dus daar zijn we eigenlijk, dan komen we nog bedrogen uit natuurlijk in feite. Dus
18: ja, het is eigenlijk vlees nog vis, zeg je eigenlijk.
17: Nog vis.
18: Inderdaad.
17: Hij sleept zich ondertussen richting het Radio Noordzee podium. Hij staat daar zometeen om zijn nieuwe track te doen. Hij gaat Sukkel in Amsterdam brengen.
20: Dat zo'n leuke track.
17: Ongelooflijk leuk. En zometeen binnen pak een beet 10 minuten in het Huis van de Hollandse Hits, Menso Kortland. We kijken daar naar uit.

0: Enzo.
1: Yes.
0: Ja, nieuwe track. Sukkel in Amsterdam. Het gaat een beetje over de statusverschillen, liefde. Het gevoel van buitenspel staan.
1: Ja.
0: Is dat gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit je eigen leven of niet?
1: Nou, niet echt. Eigenlijk is het meer een beetje een antwoord op Amsterdam van Fleming.
0: Oh.
1: Weet je wel, van joh, ja. Maak het uit met je vriendje. Kom met mij mee naar Amsterdam. Ik heb een beter plan. Je vriendjes maar doorsneden. Zoek het uit. Maar ik dacht, hoe grappig is het om te schrijven vanuit het perspectief van die gozer die dan achterblijft. Dus die dat denkt van, ja, nou zoek het dan maar uit, weet je wel. Flikker dan maar op, gaan we naar die gozer in Amsterdam.
0: Ja, dat is, sommige
1: mensen zullen mij de sukkel vinden in het verhaal. Want ik zit thuis in mijn eentje aan de pizza en zij vliegt naar Ibiza met hem.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: dat mag de luisteraar bepalen.
0: Hey, wat is het meest on-Amsterdamse aan jouzelf, eigenlijk als persoon?
1: Ja, ik wou zeggen, mijn accent. Alleen, ik kom zelf uit Brabant, alleen ik praat heel Amsterdams. Mensen denken altijd dat ik een soort Volendammer of zo, dat ik echt staan uit de buurt kom. Ik ben een beetje Martin Morero. Alleen, ik kom uit Brabant. Als ik gewoon normaal praat, dan praat ik zo.
0: Nee, echt? Dit is jouw officiële accent?
1: Eigenlijk praat ik gewoon zo. Ik ben een voerke, met hart en nieren. Het is een beetje ver-Amsterdams de afgelopen jaren.
0: Van waar kom jij weg dan in Brabant?
1: Woudrichem, Woerkum.
0: Oh,
1: ja, uit het dorpje van Dr. Tienus, wat een prachtige SBS-serie was.
0: Ja, tuurlijk.
1: Daar woonde ik.
0: Daar liggen jouw roots.
1: Daar liggen mijn roots.
0: Daar stond de wieg van Menzo Kortlands.
1: 100%,
0: wat leuk, man. En je deelde op TikTok natuurlijk ook een video waarin je vraagt of we met z'n allen een bepaalde dansmove uit de clip kunnen fabriceren. Ik weet niet, we hebben komens wat WD-40 gegeten. Wat verwacht je van ons?
1: Ja, je mag kijk, er zitten bepaalde stukjes in van die bams. En dan mag je bijvoorbeeld een dab mag je doen.
0: Oh, een dab. Dit is de dab.
2: Ja, maar dit is voor de luisteraars. Wat is de dab? Wat doe je dan?
3: Nee, je doet zeg maar zo je hand zo naar voren. En dan draai je hoofd richting je elleboog.
1: Ja, dat moet je niet als je achter het stuur zit, lieve mensen.
2: Nee,
0: dat moeten we geen dep doen. Dus als je dat een beetje doet...
2: Ja, nee, ja dit hand omhoog, daar ben ik wel gewend.
0: Dat ben je thuis wel gewend natuurlijk bij de vrouwlijn. Ja. Lekker jongens, nou, we zijn er denk ik met het hele land klaar voor.
1: Echt waar.
0: Om gewoon die woensdagmiddag even lekker op gang te laten komen. Althans, het slot van de woensdagmiddag. Daar ben jij verantwoordelijk voor, Menzo.
1: Yes, de sukkel in Amsterdam.
0: De sukkel in Amsterdam. Laat het horen voor Menzo. Kortom!
1: Yes!

0: Kobus ging hartstikke goed.
1: Lekker, hè?
2: Ja, dat zag er goed uit.
1: Ik heb op twee manieren genoten. Ik heb allereerst enorm van jou genoten, mensen. Maar ik heb ook enorm genoten van mijn twee boomervrienden die de dap doen. Ja.
2: Oh, okay. Dat eerlijk, is een heel mooi gezicht.
0: Kijk, eerlijk is eerlijk. We moesten er even inkomen.
1: Maar het ging goed, hoor. Maar
2: aan hele mooie dabs. Ja, mooie,
0: aan het einde wisten Kobus en ik niet meer van ophouden. Kobus, eerlijk gezegd.
1: Heerlijk.
0: Ja, dat was hartstikke leuk, die dab. Hey, je bent zo wat geweldig. Je hebt een ontiegelijk leuke track afgeleverd.
1: Dank je wel.
0: Over iemand die een compleet andere weg inslaat in een andere wereld. De sukkel in deze track, dat is ja een specifiek type Amsterdammer waar je misschien toch ook wel de kriebels van krijgt.
1: Je.
0: Of niet?
2: Ja, het is een beetje, ja, wat ik zei, ja, een beetje Fleming, maar ook een beetje eigenlijk het hele repertoire van Lil Kleine. Ja, dat zijn allemaal van die liedjes van, ah, kom met maar mee, grap naar Amsterdam.
0: Ja,
2: en,
0: dat.
2: Ik heb het beter, ik heb meer geld.
0: Ja,
2: ja, het is een beetje over dat soort types.
0: Ja, ja, heerlijk. Ja, de clip ook leuk, hè? Ik zag jouw video's delen over het maken van de clip. Dat was natuurlijk ook weer een feest op zich met jou erbij.
2: Ja, dat was wel hysterisch. Ja.
0: Zeg, jij hebt natuurlijk, ja, ik zei het eerder al, je hebt de vaste baan als eindredacteur bij Shownieuws opgezegd. Betekent dat dat we zeg maar nog dit jaar veel van je gaan horen?
2: Ja, absoluut. Jazeker. Hey. Dat was ook daarvoor. Want ik heb nou, denk ik, nou, laten we zeggen, over 3-4 maanden, dan is eigenlijk alweer stiekem de volgende track staat op de planning. En dat wordt ook een klapper, mensen.
0: Ja,
2: dus
0: okay.
2: Hou het in de gaten.
0: Maar zullen wij dan bij deze de afspraak maken dat je bij elke nieuwe track gewoon even hier in het huis van de Hollandse Hits aanbelt om hem te laten horen?
2: Is nou, heel graag. Ik heb iedere keer wat nieuwe imitaties mee.
0: Ja, de volgende keer heb je een loopzuivere Robert van Hemert.
2: Ja.
0: En een loopzuivere Django Wagner.
2: Ja, 100%. Nee, dat is afgesproken.
0: En
2: ja,
0: misschien wel een Jan Smit.
2: Hey, oké. Okay. Ja, ik ga er nog even ietsje meer op oefenen. En dan heb ik er volgende keer mee. Let's go.
0: Tof dat je er was.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Geen zorgen over dierenartskosten. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3.000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
15: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus, ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
17: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Als het aan premier Jette ligt, hijsen alle overheidsgebouwen voort dan op 1 juli de vlag ter ere van Kitty Kotti. Dat is de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Met de vlag erbij wordt het een echte viering, zei Jette in het Amsterdamse Oosterpark bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden. De rechter heeft het voorarrest verlengd van het meisje van 15 dat haar ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad. Ze zit nog zeker 3 maanden vast. De ouders werden zo'n 2 weken geleden doodgevonden in hun huis. Het meisje werd vrijwel meteen opgepakt. Ze wordt verdacht van dubbele moord. Goed nieuws. nieuws voor Limburgers die het niet zo breed hebben, want de proef met een gratis bibliotheekpas wordt uitgebreid. Je kunt hem nu in alle Limburgse steden krijgen. De provincie hoopt dat meer mensen nu gaan lezen. Sommige mensen komen automatisch in aanmerking voor de pas, maar je kunt hem ook aanvragen. En aan de Tour de France doen dit jaar 17 Nederlanders mee, het hoogste aantal in jaren. Vorig jaar waren het er maar 13. Opmerkelijk gezien start de Nederlandse ploeg Visma Leasebike juist zonder Nederlanders. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in de Spaanse stad Barcelona. Na het oplossen van de wolken volgt een zonnige avond. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart het weer op. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee, verkeer.
18: Met 59 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Centrum 41 minuten. De A7 Heerenveen-Groningen voor Drachten. Daar is een ongeval gebeurd. De vertraging is 52 minuten. En de laatste is de A12 Utrecht-Oberhausen voor Zevenaar. Ook daar een ongeval in vertraging 47 minuten.
4: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu.

0: quiz natuurlijk zometeen. De René de Popquiz. Wij hebben de prijzen alweer opgepoetst. Het mooie klompje, het Radio Noordzee klompje voor aan je sleutelbos. Gisteren zag ik toevallig een van de bezoekers in het Radio Noordzee Café tijdens de dag van de Nederlandse muziek met een versleten klompje.
1: Ja, dat dacht ik ook, ja.
0: Ja, dat deed mij wel pijn.
2: Ja, maar moeten wij daar niet een bepaalde policy bij gaan voeren? Dat mensen gewoon ook de klompen nu dan eens even moeten oppoetsen.
0: Ja, of iets licht bijschuren en dan een beetje witte verf of zo, dat die wel gewoon mooi blijft.
1: Wel een mooi klompje blijven.
2: Wel een uithangbord van de zender,
0: ja, wel. Daarnaast ook nog de Radio Noordzee koffiebeker, de mok van Mokkoning. Allemaal voor jou zometeen als je het antwoord gaat geven in de quiz. Ik hoop dat jij dat kabinet natuurlijk verwacht in 2027... voor het eerst de grens van 100.000 nieuwbouwwoningen in één jaar te behalen.
1: Oh ja, ja? Sprookjes.
2: Ja. Nou, dat is één van de 10 steden.
0: Ja, woonminister Mona Keijzer baseert dit optimistische stijgende aantal bouwvergunningen en harde afspraken natuurlijk. Zij zegt dat het gaat lukken. Want we hebben duidelijke gesprekken met de overheden gehad, dus het moet kunnen.
2: En hebben ze de kikkers ook ingelicht dat ze even naar een andere sloop moeten voordat er...
0: Als je één kikker op de bouwplaats ziet, dan wordt het meteen weer voor jarenlang stilgelegd. Ja, volgens het kabinet komt het nu aan op doorzetten om de huidige versnelling een beetje vast te houden.
1: Goed.
2: Nou.
0: Het kabinet noemt dit een versnelling.
2: Ja.
0: Oh. Ja.
2: Nou.
0: Ja, in dit tempo hebben we...

0: Thomas Bergen, Radio Noordzee, als je de keuze had.
1: Was leuk, hè, maandag?
0: Stond hij daar, hè, op dat podium met een sixpack, notabene. We moesten met die gast op de foto. Ik ben toch wel even de buik ingehouden. Jij niet, Thomas?
1: Nou, ik ben blij dat Lisanne de 0,5-lens heeft gebruikt. Want anders hadden we niet opgepast hoe breed is die gozer geworden.
0: Maar die heeft wel aan zichzelf gewerkt, hè. Dat is wel echt heel knap, eigenlijk.
1: Ja, wel ik vond het wel confronterend.
2: Eigenlijk hadden we alle drie zo'n sixpackje bier in onze armen moeten nemen.
0: Laten we die voortaan gewoon voor de zekerheid in het huis van de hits achter. Voor het geval dat er nog eens een keer iemand komt met zo'n lichaam. Dit is denk ik wel het moment om de prijzen te gaan graaien.
1: Ik heb het jackie aangetrokken.
0: Ik zie 17 over 6 op de klok staan namelijk.
3: Radio Noordzee.

0: Bert Heerik, Juli, July.
1: Oh, ja, natuurlijk, ja. Ja, Juli, July.
0: En daar zit de vraag in, hoe mooi is ze?
1: Hoe mooi is ze?
0: Ja, luister maar even.
1: Dat weet je wel.
2: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
3: Ze is mooi. Als...
2: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Drie mogelijke antwoorden, er is er maar eentje goed. Ze is mooi als de A, mijn schoonmoeder, B, de zon... of ze is mooi als C, mijn ex.
1: Oh, ik dacht dat het satijn was eigenlijk in mijn herinnering.
4: Satijn?
1: Ze is mooi als satijn, dacht ik ooit.
4: Mooi nee. Als satijn. Satijn.
1: Nee, ook niet. Nee.
0: In de war we kunnen nog een D toevoegen.
1: Ja, ja dat zou altijd kunnen natuurlijk.
0: Wou het nu even op drie om het even gemakkelijk te maken. Ze is mooi als A, mijn schoonmoeder, B, de zon of C, mijn ex.
1: De Mok van Mokkoning, de Radio Noordzee koffiebeker... ook de sleutelhanger met de klompjes eraan. Wat is de volgende stap?
0: RadioNoordzee.nl, dan zie je onze eigen sportschoolhunk. René Verkerk staan met zijn mooie verschijning. Daaronder staat stuurbericht, daar douw je even op... en dan opent die WhatsApp en dan doe je A, mijn schoonmoeder... B, de zon of C, mijn ex.
1: Daar is onze vriend weer. Hoppa! Gisteren in het Radio Noordzee Café.
0: Brak de tent af.
1: En nu gewoon weer in het normale huis van de Hollandse Hits. Inderdaad, hij brak de tent af. Dat ging hard, hè?
0: Mooi, man.
1: Het is

0: alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee.
1: Het is 1 minuut over 6:30 vanavond en vannacht klaart het breed uit op. Koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, kan er een klein spatje regen vallen. Later in de middag klaart het wel gewoon weer op en is het droog. Temperatuur morgen tussen 20 en 25 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Er zijn nog 28 vertragingen op de Nederlandse wegen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, 26 minuten. De A12 Arnhem-Oude Rijn voor de Galenkoppenbrug. Die brug is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden naar aanleiding van een eerder gebeurd ongeval. Je vertraging 27 minuten. En de laatste is de A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein. Ook daar een ongeval met een vrachtwagen. En je vertraging is 34 minuten.
0: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
1: En daar zit hij weer, onze Maarten. Maarten.
3: Ja, ik kom gewoon weer terug, hoor.
2: Jij bent nog aan het nagenieten van gisteren.
3: Ja, wat een feest was het, jongens.
1: Leuk in het café. Ja, was
3: sowieso.
1: Ja, jij wilde natuurlijk sowieso Rutger van Barneveld even zien met Zwoele Zomernachten. Nou, dat is gelukt.
3: Dat was mijn vriend.
1: Dat was zeker goed, hè?
3: Ja, maar alles, ook vroeger met zijn jongens.
1: Ja, leuk.
3: Wie zijn er allemaal niet geweest, kun je bij de vraag.
1: Allemaal geweest. En jullie zijn ook geweest.
3: Zijn ook geweest. Ja. Is Roxy Dekker eigenlijk geweest?
1: Nee.
4: Maar die moest al naar bed.
1: Ja. Dat was te laat.
3: Nou, die heb ik voor jullie vanavond in de uitzending.
1: Nee.
3: Ja, we vullen elkaar mooi aan deze week. Want muziek, dat is natuurlijk niet alleen een geweldig middel voor mensen met Alzheimer. Kinderen hebben er ook heel veel aan. Bij zieke kinderen kan het ook heel veel doen als het gaat om herstel en zo. Ja. Maar ja, ziekenhuizen hebben natuurlijk geen concertzaal. Behalve eentje.
1: Oh, Maxima?
3: Emma Kinderziekenhuis.
1: Oh, Emma Kinderziekenhuis, oké.
3: En Roxy Dekker die kwam dat openen.
1: Mooi.
3: Dus dat is supermooi.
1: Ja, mooi.
3: We gaan nog even terug naar het WK, ook vanavond. Je hebt de beelden ongetwijfeld ergens gezien. Die man die in Zevenaar een hele grote heggenschaar pakte na de wedstrijd tegen Marokko en alle vlaggetjes van de buren doorknipte. Ik zie Jonathan even kijken. Nee?
4: Ja, dat is die beelden ga ik sowieso kijken vanavond.
3: Bewakingsbeelden gingen helemaal viral. Het was met een agressie en een... Ja, het was echt heel vroeg. Dus nacht. Maar er is nieuws, want deze meneer die voelt zich toch een beetje schuldig, want er waren mensen die wilden aangifte doen, die waren toch een beetje zuur en boos erover.
1: Hij heeft nieuwe gekocht.
3: Hij heeft bij mensen briefjes door de bus gedaan met een klein beetje geld, zodat ze nieuwe vlaggetjes kunnen
1: kopen.
3: Yes. Zo kan het ook.
1: Wat is dat toch mooi.
3: Goed, hè? Ja. En over voetbal gesproken, de KNVB kan stoppen met het zoeken naar een nieuwe bondscoach. We hebben vandaag een klein onderzoekje er tegen aangegooid. Wie moet nou Ronald Koeman opvolgen?
1: Nou ja, laten we ook...
3: laten we het eerst eens hier doen.
1: Dit hier even in de groep gooien. Kobus, wie vind jij?
4: Ik heb niet zoveel verstand van voetbal, maar ik denk Arne Slot.
1: Dat zou een hele goede zijn.
4: Ik ook.
1: Maar vinden wij, Maarten, vind jij dat de bondscoach van het Nederlands elftal ook een Nederlander moet zijn?
4: Ja.
3: Ja, dat vind ik wel.
4: Ik
3: het
4: ook.
3: Is oranje, het is rood-wit-blauw.
4: En de spelers moeten ook allemaal Nederlands zijn, hè?
3: Dat is ook zo.
1: Nee, natuurlijk wel. Maar de bondscoach, dat zou je zou Pep Guardiola mogen vragen. Als ze
3: wordt ook genoemd in het onderzoek. Goed, lijkt me een beetje hoog gegrepen. Ja. Maar ja, why not? Maar inderdaad, jullie zitten heel goed. Want Arne Slot wordt heel veel genoemd. Omdat hij natuurlijk ook vrij is. Hè?
1: Ja.
3: Ten Hag wordt genoemd. En Peter Bos.
1: Peter Bos zou, denk ik.
4: Of hij heeft net zijn contract getekend.
1: Ja, of hij moet een clausule daarin hebben laten opmaken.
4: Dat zou kunnen,
3: Mensen willen Van Gaal terug. Een advocaat. Nou, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Maar opvallend is, heel veel mensen vinden het tijd voor een vrouw. Serena Wiegman.
4: Oh, dat zou ik geweldig vinden als ze dat doen.
1: Ja, nee, dat zou heel leuk zijn. Dan zouden wij de eerste dan.
4: Als er één vrouwelijke coach iets heeft laten zien, is het Serena Wiegman.
1: Een succesvolle vrouw, man.
3: Ja. Drie titels.
1: Waarom zou ik het niet doen?
3: Ja. Twee met Engeland, één met Oranje 2017.
1: Ja, waarom niet? Ik denk Arne Slot wel dat misschien te duur. Dus ik denk wel 5, 6 miljoen per jaar wil verdienen, nog even goed.
3: Maar dat is ook een erekwestie, toch? Bondscoach van Oranje. Ja, hallo.
4: Ik

0: Nou, Serena echt geweldig.
1: Ja, dat zou
0: ze dat doen. Als ze dat durven.
2: Ja. Zou ik ook echt ballen vinden hebben.
1: Ja, ja, heb je ballen. Dan heb je ballen.
2: Nee, ja.
1: Lekker. Hoe laat zitten we vanavond, Maarten?
2: Ja, weer een beetje vroeg.
1: Oh, oh.
2: 5:30.
3: Oh, okay. Lekker.
1: Kijk. Nee, dat is prima. Dan zijn we nog net wakker, denk ik, over.
3: Ja. Ja. De haartjes op de bank.
1: Dan werk ik in de slaappillen nog niet.
2: Ja, dat zijn we net. Mooi, dat is een kijker extra.
1: Dan zijn we net een remslaapje, dus die kunnen we nog even meepakken. Hey, en natuurlijk gefeliciteerd, Maarten.
2: Met Marleen is vandaag. Ja, ik had haar op de app vandaag. Ze is 55 geworden. Ja. Dat is ook niet hard op.
1: Heeft ze bij jou wel teruggereageerd of niet?
3: Nou, bij mij niet.
2: Nee, ze is heel druk.
1: Oh, ze is heel druk.
2: Ja, ze is het wel aan het vieren. Ze heeft wel dingen op Instagram gezet. Maar inderdaad, onze lieve collega is moederoverste. Ja, noemen we haar wel bij Hart van Nederland.
1: 5:30. Vanavond op 6 met Maarten. Dankjewel. Mooie avond, jongen.

0: Jordi van den Boer, Radio Noordzee en Loterij. Gisteren, ik had wel het idee in het café toen Jordi dit zong...
1: Ja.
0: Dat vooral de dames heel erg geconcentreerd naar het liedje stonden te luisteren, of niet?
1: Is Jordi een beetje, zoals hier wel eens wordt gezegd, een pretty boy?
0: Zou het zijn? Ja, ik denk het wel.
1: Ja, ik weet niet. Kijk, ik zie iemand heel hard ja knikken.
0: Ja?
1: Dat is Lies.
0: Ja. Lies,
1: pretty boy?
0: Zeg het maar.
2: Ja, Jordi is wel een pretty boy.
1: Ja, wel pretty boy.
2: Ja, jongen, zeker.
0: Ja, zoals Estelle zou zeggen... Lieverd, je bent niet van de commode gevallen.
3: Radio Noordzee. Renéder Popquiz.
0: Loterij, de middagshow bij Radio Noordzee. Ja, de quiz, inderdaad. Hey Bas, goedenavond, jongen.
4: Goedenavond, Radio Noordzee.
0: Hoi, hoi, had je een leuke dag?
4: Jazeker, had ik een leuke dag.
0: Mooi zo. En dan gaan we je ook nog even aan het werk zetten, zo rond 7:10. Maar wij zijn ervan overtuigd dat jij deze klus gaat klaren, jongen.
4: Ja, dat gaan we doen. Ik ga het proberen.
0: Ja, de maand juli is begonnen. Ik weet niet of het bij jou op de kalender ook zo is. 1 juli vandaag alweer.
4: Ja, dat klopt. Dat staat op de 1e van juli.
0: Vanwege de overgang van de maand juni naar de maand juli... heeft Kobus een track van Bert Hering uitgekozen. En die heet Julie July. Ik geef jou even over aan de quizmaster van dit spektakel.
1: Ja, daar zit namelijk de vraag in. Hoe mooi is ze? Is dat antwoord A, ze is zo mooi als mijn schoonmoeder? B, de zon? Of C, mijn ex?
4: Dat is nummer B, de zon.
0: Nummer B, de zon. Nou, laten we even luisteren dan.
3: Radio Noordzee, Renéder Popquiz.
1: Ja?
5: Als de zon.
0: Ja. Bas, lekker gewerkt. Halverwege halverwege de week, je hebt waarschijnlijk alles al gegeven. En dan, dan flik je dit ook nog eventjes, jongen. Ik vind het een monsterprestatie.
4: Ah, helemaal super. Dankjewel voor de leuke prijs.
0: Je krijgt de klompjes, sleutelhanger thuis... en ook de Radio Noordzee koffiebeker, de mok van Mokkoning. En de Mokkoning laat er op jouw naam Bas ook nog even zetten. Hoe vind je dat?
4: Ah, super. Dankjewel.
0: Komt er allemaal aan. Heb een lekkere avond en dankjewel voor het meespelen.
4: Heel graag gedaan.

0: Damien van Os, Radio Noordzee, in de middagshow. En Diamantenring. Kijk nou, het is bijna 7:10.
1: Oelala.
0: Kijk, en wij hebben natuurlijk genoeg motivatie om nog de hele avond door te gaan.
1: Ja, maar ja. Tijd is geld. Ja. Geld raakt op.
0: Op een gegeven moment moet je gewoon een keer een punt zetten. En dat punt is ook zeker nabij gekomen. Ik denk dat wij de pijp aan Maarten moeten gaan geven.
2: Het is weerzinwekkend.

Coach Ronald Koeman heeft aangekondigd te vertrekken bij het Nederlands elftal. Na het teleurstellend verlopen WK-voetbal, hij houdt de eer aan zichzelf. Na de uitschakeling in de 16e finales door Marokko. Ja, wie gaat het doen? We gaan het meemaken. Arne Slot is een van de namen. En nou ja, goed, het Hart van Nederland panel zal zich er vanavond ook nog wel even over buigen. Dus dat gaan we dan om 22:55 vanavond wel even bekijken. Voor nu een hele mooie avond. En ja, uiteraard heel graag.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs...

0: 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
5: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
11: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Er is een Nederlander opgepakt voor een moord in Duitsland. Het slachtoffer was een Italiaanse bodybuilder die 2 jaar geleden in Keulen werd doodgeschoten toen hij naar zijn auto liep. Hij zou banden hebben met een motorbende en er was mogelijk ruzie over geld. Duitsland wil dat ons land de verdachte uitlevert. De Belgische koning Filip en premier De Wever zijn zelf gaan kijken op de plek van de dodelijke brand in Antwerpen. De brand in het appartementengebouw kostte 5 mensen het leven. De koning en premier lieten zich bijpraten door de brandweer. De brand zou zijn ontstaan op de begane grond door een technisch probleem. 4 jaar geleden werd de Nord Stream pijpleiding opgeblazen tussen Rusland en Duitsland en daar is nu iemand voor aangeklaagd. Het is een man uit Oekraïne, melden Duitse media. Hij staat in het najaar voor de rechter. Duitsland gebruikte de leiding om Russisch gas te importeren. En bondscoach Ronald Koeman maakte gisteravond bekend dat hij opstapt bij het Nederlands elftal. En aanvoerder Virgil van Dijk staat daarbij stil. Bedankt voor alles, trainer. Je hebt veel voor mij betekend, schrijft Virgil op Instagram. Koeman maakte zijn vertrek bekend na de verloren wedstrijd op het WK tegen Marokko. Vanavond zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart dit weer op en het wordt dan 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is Radio Noordzee. 200%

me dacht, als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: op radionoordzee.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1.

0: gewoon denkt, ja, hebben ze. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja. Van Jumbo.
4: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom naar...

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Zo, waar is het warm? Hoor ik aan de barbecue warm?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor 6 euro. En vergeet Jumbo's satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaar van Jumbo.
3: Fijne verjaardag.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Oh, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Spectaculaire beelden op de Amerikaanse tv van twee mensen die bovenop het Empire State Building in New York stonden, op 440 meter hoogte. Ze werden live gefilmd en te zien was dat ze een spandoek uitrolden met een vredesboodschap. Ze zijn uiteindelijk uit zichzelf naar beneden gekomen, maar wel opgepakt. Tijdens corona hadden leden van het Outbreak Management Team niet zo vaak moeten aanschuiven in talkshows. Dat zei oud-OMT-voorzitter Jaap van Tissel voor de parlementaire enquêtecommissie. De leden zaten er vaak ook namens hun eigen beroepsvereniging. En dat was volgens Van Dissel voor de kijkers verwarrend. Amsterdam is tevreden over de aangescherpte maatregelen op Koningsdag. Maar het kan nog beter, zegt burgemeester Halsema. Zo waren er nog steeds te veel mensen die feest kwamen vieren en waren er klachten over illegale feesten en het gebrek aan toiletten. Dat zou kunnen worden opgelost met evenementterreinen. En op het toernooi van Wimbledon zijn alle Nederlanders nu uitgeschakeld. Jesper de Jong was in de tweede ronde niet opgewassen tegen het Braziliaanse supertalent João Fonseca. En Botik van de Zandschulp liet zich verrassen door een Roemeen die op papier veel zwakker is. Tellen Griekspoor lag er al uit. Vanavond helder. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart het weer op. En het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd.

0: snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei!

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: tik tok tik tok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Hey jij daar!
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snack tomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Tijdens de coronatijd hadden mondkapjes weinig effect. Daarom blijft oud-voorzitter van het Outbreak Management Team, Jaap van Dissel, erbij dat hij zich daartegen terecht had verzet. Tegen de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat uit Noors onderzoek bleek dat 100.000 mondkapjes maar één besmetting konden voorkomen. In Venezuela komt een periode van nationale rouw voor de slachtoffers van de aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president van Venezuela aangekondigd. De rouwperiode begint vannacht en duurt 7 dagen. Het officiële dodental van het natuurgeweld staat nu op zeker 1900. In New York zijn 2 mensen helemaal bovenop het Empire State Building geklommen. Ze rolden er een spandoek uit met een vredesboodschap, maar hadden nog een verrassing in petto. Op het antenneplatform op 440 meter hoogte ging een van hen op de knieën voor een huwelijksaanzoek. Eenmaal weer beneden werden ze opgepakt. En Engeland staat in de 8e finales van het WK voetbal, al was het tegen Congo wel met hangen en wurgen. Congo opende namelijk na 7 minuten al te scoren. En het duurde tot ver in de tweede helft voordat Engeland de achterstand met 2 doelpunten omboog. Ze werden allebei gemaakt door Harry Kane. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: op radionoordzee.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
5: Boeie!
6: Alle hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Yes!
6: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken.
7: Dat zeg ik. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando,

0: Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Ferry de Lits en Shaq. De Radio Noordzee Lunch.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
7: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
9: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
10: Goedemorgen.
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Odido. Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is. Zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hun medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 2300. Maar nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Voor de slachtoffers komt een periode van nationale rouw. Die begint vannacht en duurt een week. In het noorden van Venezuela zijn zeker 50.000 gebouwen verwoest. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. En Sony maakte vandaag bekend dat je nieuwe games voor de PlayStation over 2 jaar alleen nog maar kunt downloaden. Het is dus afgelopen met de CD en daar zijn de fans erg teleurgesteld over. Ze kunnen een spel namelijk niet meer doorverkopen als ze ermee al zat zijn. Dat levert altijd nog een paar tientjes op. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet.

0: razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
1: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo... Koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: krijg je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuim. Scan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: The stories are true.
12: The story has just begun.
13: Disney's Vaiana, kom tot leven.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: Are you ready to be the hero?
13: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. De man uit Limburg heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Het stel woonde in Reuver en had twee zoontjes. De man probeerde met allerlei leugens te verbergen dat hij hun moeder had vermoord. De Franse politie heeft een verwarde vrouw doodgeschoten in Parijs. Agenten kwamen af op een melding dat ze in de kelder van een restaurant zat, en toen ze aankwamen trok ze een mes. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze het vuur openden. Ze zeggen dat de vrouw in een staat van waanzin verkeerde. En tot slot een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer de Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas

0: Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
3: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
2: Bestel je obu op netlink.nl.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie.

0: City Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer tot 85% korting.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Odido. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
13: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
14: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
19: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Iran en de Verenigde Staten zetten hun gesprekken over het beëindigen van de oorlog voort. Dat hebben beide landen afgesproken na indirect overleg in Qatar. Volgens de bemiddelaars is er vooruitgang geboekt, onder meer over het Iraanse kernprogramma. De volgende gesprekken zijn na de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei. In de Tweede Kamer is JA21 bereid de stikstofplannen van het kabinet te steunen. Niet uit enthousiasme, maar omdat stilstand schadelijker is, zei Kamerlid Goudswaard. Hij stelt wel voorwaarden, maar zei niet precies welke. JA21 worstelt vooral met het maximum aantal koeien en de strengere regels rond natuurgebieden. Een stel heeft in New York voor flink wat opschudding gezorgd door illegaal de top van de Empire State Building te beklimmen. Op grote hoogte rolde ze een spandoek uit met een vredesboodschap. Daarna volgde nog een stunt. Een van de twee ging op één knie voor een huwelijksaanzoek. Na afloop werden ze allebei opgepakt. En Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Radio Noordzee. 200% puur.

willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. België heeft zich na een spannende pot geplaatst voor de achtste finales van het WK. De Belgen wonnen met 3-2 van Senegal dankzij een penalty in de 120ste minuut. België stond met 0-2 achter, maar maakte dat in de tweede helft goed, waardoor een verlenging nodig was. Daarin trok België op het allerlaatste moment alsnog de overwinning over de streep. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht brand uitgebroken in een hotel na een Russische droneaanval. Daarbij vatte het dak van een gebouw vlam. Ook op andere plekken in de stad waren explosies te horen en kwamen resten van drones neer. De aanval is volgens de burgemeester nog bezig. Inwoners moeten in schuilkelders blijven. FIFA-baas Infantino heeft gereageerd op de dood van 4 Mexicaanse voetbalfans. Zij kwamen om tijdens de viering na de 2-0 overwinning van Mexico op Ecuador op het WK. Infantino noemt het nieuws diep triest en wenst de nabestaanden veel sterkte. Na de wedstrijd gingen zo'n 1 miljoen mensen de straat op om de overwinning te vieren. De woningmarkt koelt af door de hogere hypotheekrente. Dat verwacht ABN AMRO. Volgens de bank stijgen de huizenprijzen daardoor minder hard dan eerder gedacht. Door het aanhoudende woningtekort en de hogere inkomens blijven de prijzen wel verder oplopen. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: Nieuwsradio.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de viering van Katie Coty in Almere zijn vanavond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. De politie moest ingrijpen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie heeft een voorwerp gevonden dat op een vuurwapen lijkt en onderzoekt of het echt is. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Tientallen mensen zijn geëvacueerd en honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Inmiddels is zo'n 800 hectare natuur afgebrand. Door de aanhoudende droogte, harde wind en het heuvelachtige gebied is de brand moeilijk te bestrijden. Het aantal mensen met ebola in Congo is gestegen tot ruim 1400. Van de besmette mensen zijn er inmiddels ruim 430 overleden, meldt de regering. De uitbraak is extra zorgelijk omdat het gaat om een variant waarvoor nog geen speciaal vaccin bestaat en die lastig te behandelen is. En wie droomt van een eigen plekje voor de vakantie krijgt goed nieuws. Vakantiehuizen waren vorig jaar iets goedkoper dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het kadaster. Gemiddeld kosten ze zo'n €240.000. Opvallend is dat de meeste kopers geen hypotheek nodig hadden bij de aankoop van hun vakantiehuis. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.